0: worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raket- en drone-aanvallen van Rusland. Maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid. Maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer. In het binnenland buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Everything's ready, we're on the dark side of the moon. Play the five tones.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A28 Zwolle Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Nijkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk voert binnenkort controles uit op de hondenbelasting. De controle is bedoeld om te onderzoeken of honden correct zijn aangemeld voor de belastingheffing. Inwoners die één of meer honden houden zijn verplicht hiervan aangifte te doen en hondenbelasting te betalen. Voor hulphonden zoals blinde geleidehonden en gehandicapte honden geldt een vrijstelling. Eendenslachterij Thomas het Ducto in Ermelo ligt in conflict met de provincie Gelderland en de gemeente Ermelo. Het bedrijf stapte eerder naar de rechter om een aangekondigde dwangsom van €200.000 aan te vechten. De provincie wil de maatregelen opleggen omdat de slachterij sinds het verlies van haar natuurvergunning niet meer aan de geldende voorwaarden voldoet. Die verloor Thomas het Ducto verleden jaar. Daarom moet de uitstoot en bedrijfsvoering teruggebracht worden naar de normen uit begin jaren 90. Gelderland eist dat het bedrijf zich houdt aan de hinderwetgeving uit 1992. Dat betekent onder meer beperkingen in werktijden, transport en de maximale bezetting van dieren vanwege ammoniakemissies. De rechtbank doet naar verwachting binnen 3 weken uitspraak in deze zaak. En tot slot, de A30 is maandagavond om 9 uur afgesloten in noordelijke richting tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 bij Barneveld. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli om 5 uur en maakt deel uit van grootschalige werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Door de afsluiting wordt de bereikbaarheid in de regio tijdelijk beperkt. Verkeer richting Barneveld en de A1 wordt omgeleid via de routes A12, A27, A28 en A1 en de A12, de A50 en de A1. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en adviseert weggebruikers om voor vertrek de navigatie en verkeersinformatie te controleren. De afsluiting heeft merkbare impact op forensen, logistiek verkeer en ondernemers in de regio. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits komt in de regio vroeg op gang met helaas aardig wat bijzonderheden. Ik begin op de A28 Zwolle Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Tot 2 uur vanmiddag is dat waarschijnlijk het geval. Op dit moment 20 minuten in de file. Dan de A12 Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Maarsbergen. 7 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En door gaat in de weg bij knooppunt Everdingen. Nog steeds file op de A2 vanuit Den Bosch. Ben je onderweg richting Utrecht, dan file vanaf knooppunt Del ongeveer 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat...

0: Een hele goede morgen. Het is woensdag en we hakken de week ermee. En vanaf 8 uur doen we dat weer met Trace. En nou, voor de rest doe gezellig mee, hak gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus wat wil je nog meer? Ja, laat maar weten wat je meer wil.
1: Hey, wat is wakker?

En dan zien we hoe de dag uitpakt. In ieder geval live en interactief tot 12 uur. De wereld wordt wakker. En vanmiddag zijn er natuurlijk nog meer live programma's. Maar eerst even de ochtend doorzien te komen.

En ook vandaag hebben we weer een snoesnummer van John Zoetekouw erbij zitten bij het pakket. Dus daar beginnen we dadelijk mee. En dat zijn 3 snoesnummers. Ja, dat zijn we ook al wel gewend. Heel lang geleden in het begin. Daar hadden we zelfs een snoesuur. Nou, dat is tegenwoordig allemaal wat... Het kan allemaal wat heftiger al in het eerste uur. Maar we hebben het gehad in het verleden.

Maybe Tomorrow van de Stereophonics. En dat brengt ons op zeg maar 2 minuten over 7:30. En dat brengt ons dan weer bij het weerbericht. En we pakken hem er even bij. De dag begint wisselvallig, later droger vanuit het westen. Het wordt 17 graden op de Veluwe en de wind is daarbij zuidwest. Matig tot krachtig, 3 tot 6 bevoor. Dan de komende 5 dagen. Morgen 21, 's nachts 11. Ja, en dan gaan we hoor. Vrijdag 25, 's nachts 11. Zaterdag 28, 's nachts 13. Zondag 25, 's nachts 13. En maandag 25, 's nachts 12. Ah, het begin dan van de week was het 4 dagen 27. Maar goed, wie weet wordt de 30 nog wel aangetikt. De kans op neerslag dan donderdag 15%, vrijdag 0%, zaterdag 0%, zondag 0% en maandag 0%. Dat is wel heel weinig. En dan de kans op zon in procenten, donderdag 55%, vrijdag 80%, zaterdag 90%, zondag 95% en maandag is de hele nacht zelfs zonnig. 100% zon maandag. Nou, wat willen we nog meer? Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge.

dit is voor mijn meisje uiteraard. Ze is 14 jaar jonger, maar toch kreeg ze in 2015 kanker. En in 2022 voor de tweede keer. En deze week is ze weer voor een jaar goedgekeurd. Dus ja, dan ben je supergirl hoor.

Ja, en dat was tot 19 mei was de A30 was in zuidelijke richting afgesloten. En nu is hij in noordelijke richting afgesloten. En dan hebben we het over Ede-Noord richting de A1. Dus dat kunnen we alvast melden. En eens even kijken, wat gaan we dan even naar de andere files? Die zijn er natuurlijk. Ja, op die A1 staat dus geen file. Want die is dus dicht en dat duurt tot, wat was het ook alweer, 17 juli of zo. In ieder geval ergens verder in juli. En dan hebben we de A28 tussen Bijlen. Nou, dat is een heel eind weg. Nou, daar hoeven we dus ons niet druk om te maken. A28 dus, tussen Strand 0 en knooppunt Hoevelaken, 10 kilometer. Door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Je kan ook omrijden via Apeldoorn en anders heb je 29 minuten vertraging. Nou, dan nog even naar de A1. En volgens mij had ik dat net al gezien, daar wordt geen melding gemaakt van de file, hoe is het mogelijk? Niet dus op de A1.

0: Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
4: Ik heb een league sinds ik was geboren. Ik ben ecstatic. Ik ben excited. Ik kan niet geloven dat dit niet real is. Dit is niet real voor mij. Dit is niet real.
5: Ik ben waiting this my whole life. Ik kan niet geloven dat het waar is. Ik kan niet geloven. We won de league!
3: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken is de spits aardig goed te doen, qua kilometers dan vooral. Maar in de regio zijn er een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst een ongeluk op de A6. Je hebt daar in beide richtingen problemen bij Almere Oostvaarders. Vanuit Muiden naar Lelystad is de weg helemaal dicht en moet je omrijden. Kan vrij gemakkelijk via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op naar Muiden, daar heb je te maken met een file, 10 kilometer en 30 minuten, maar daar kun je er gelukkig dus wel langs. Dan andere bergingswerkzaamheden door een ongeluk op de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandnulde en Knopend Hoevelaken 30 minuten. Eerder werd bekend dat dit tot 2 uur vanmiddag zal duren, nu is die bijgesteld naar 12 uur. Desondanks wel file dus, omrijden is een beter idee. Via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
9: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
10: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit nummer hoort, dan zit ze er weer. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen, Bas. En goedemorgen iedereen die luistert. Pardon. En ook al leuke berichtjes naar me toe gestuurd heeft. Helemaal gezellig weer. En dat wordt weer een gezellige, inderdaad, woensdagmorgen. Toch?
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Ja.
0: Goedemorgen, Bas en Trace. Mag ik? Oh, dat is een verzoekje van Erik Ras.
1: Ja.
0: Maar hij zegt in ieder geval goedemorgen.
1: Nou,
0: en dan hebben we Koos die zegt, morgen Tracy.
1: Goedemorgen Koos.
0: En John die zegt, goedemorgen Tracy. Even over afgelopen zaterdag.
1: Ja.
0: Gezellig zo'n duo presentatie. Dit me weer denken aan vroegere jaren. Osa Rasmussen en Willy Walden hadden ook zo'n programma. Leuk, ga zo door.
1: En waren we wel van plan, ja.
0: Ja.
1: Om dit door te zetten.
0: Ja.
1: Het was een... Heb je ook geluisterd
0: ik
1: of
0: heb,
1: niet?
0: Ja, ja, natuurlijk. Ik wilde de première meemaken.
1: Ja, ja. En jij vond het ook wel leuk zo.
0: Ja, ik was... Zeer onder de indruk, want je merkt af en toe nog wel dat jullie een beetje over elkaar heen vielen.
1: Ja, maar
0: even dwars om elkaar heen lullen en zo. Maar dat is een kwestie van, dat was de eerste keer.
1: Ja, daarom natuurlijk, ja.
0: Ja, precies. Dus nee, ik vond het ook een... En ook mooi dat jij meer de nieuwskant en Alexander wat meer de muzikale kant
1: op deed. Ja.
0: Maar ik bedoel, pin niks vast, laat het gewoon komen zoals het komt. Want ik vond het leuk.
1: En ik vond het zelf ook leuk.
0: Nou,
1: ja.
0: En Alexander
1: die had er vreselijk tegenop gezien. Die was er helemaal zenuwachtig voor, zei hij.
0: Ja.
1: Hij zegt, maar het is me zo meegevallen. Ik zeg, nou, we houden het er gewoon in.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, het is leuk.
0: Ja, daar moet hij maar aan winnen. Dat moeten we allemaal.
1: Goed,
0: en dan als Jaap die komt meteen binnenvallen. Meteen ook maar een half om half pakketje.
1: Oké.
0: Okay. Het is nog nooit zo donker geweest van Eerde Staal en Angela Above Me. Van, ja, nou, ik ga ze allemaal opzoeken.
1: Wel, ja, ja.
0: Maar we beginnen eerst even met een van de lijst van jou. En dat is Tol en Tol.
1: Ja.
0: Eleni.

0: Ja, maar er zijn twee Eriken. Erik Ras en Erik uit Ermelo, laten we zo maar even zeggen. En ik dacht dat Erik Ras een verzoekje indiende. Maar het was een andere Erik en die zegt ook: goedemorgen Bas en Trace.
1: Oh, nee. Ja. We komen er wel uit.
0: Ja, ja. Hoe dan ook. Ja. De boodschap is hetzelfde. Dus,
1: daarom.
0: Goedemorgen aan beide Eriken en alle anderen. Dus, maar hoe was je week?
1: Mijn week is goed.
0: Ja, ja, het was goed. Ja. Je kwam binnen en ik denk, kijk maar, de koptelefoon op, ze vallen bijna niet op. Maar je kwam binnen en ik denk, zo, je hebt een woest kapsel.
1: Ja, dat, voor de winter, ik moet nodig dat ik grappen man.
0: Maar, ja, ja, dat is natuurlijk de vraag. Wil je dat of wil je gewoon
1: nou,
0: dat je
1: dat weet
0: denkt,
1: ik eigenlijk
0: nou,
1: niet. Alexander zei laatst tegen me, hij zegt, je moet het laten groeien. Dus, nou ja, goed.
0: Ja, ja. Bedoel, het ziet er wel heel woest uit allemaal.
1: Ja, met, en dus, met die wind en toestanden, ja. Ja, maar ja, goed,
0: ja,
1: okay.
0: Ja, met de koptelefoon op, ja, valt dat helemaal niet op. Want nee. Dan wordt het heleboel plat gegooid. Maar ik denk al van of de kapper is ziek of je wil het laten groeien.
1: Ja, nou, ik zit te twijfelen wat ik moet doen. Maar ja, van de andere kant, het zal wel weer worden, want dan ben ik het weer zat dat de kapper eraan te pas komt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Ja, aan de andere kant kan je ook natuurlijk zeggen van, je bent niet zo hoog. En als je dan een heel breed kapsel krijgt, dan lijkt het alsof je nog lager wordt.
1: Ja,
0: hè? Alsof je nog vierkanter wordt.
1: Ja, daarom. Dus,
0: en dat, dus misschien wordt het ook, ja, maar
1: ja,
0: goed.
1: Ach, ja.
0: Ook maar, joh, als dat het enige is.
1: Nou ja, daarom. Dat valt best mee, toch?
0: En culinair nog?
1: Nee, niet bijzonder, maar vandaag ga ik dus... ja, ik ben naar Helium geweest met de dames.
0: Oh ja,
1: en
0: met de rustige Witwen.
1: Dat was dus super. Ja, dat was een buffet. Dus, met asperges en toestanden.
0: Ja.
1: Met van alles eromheen. En man, wat kunnen die mensen daar koken? Of dat mens die het dan doet. Maar geweldig, ja. Was super lekker. En vanavond ga ik bij mijn kleinzoon eten, want het is woensdag.
0: Het is woensdag, ja. Het wordt weer een verrassing. Hè?
1: Dat wordt weer een verrassing, ja.
0: Wat had je vorige week woensdag? Was het toen?
1: Nee, toen ben ik niet geweest, want ze waren...
0: Oh ja, toen was het helemaal vandaag donderdag.
1: Toen heb ik... En ze waren nog met vakantie of zo, weet ik veel. Ja, ze waren er een paar weekjes tussenuit.
0: Oké.
1: Okay. Maar in ieder geval... nou ja, ik heb het mezelf maar een beetje makkelijk gemaakt.
0: Ja, ja, wat moet je anders zeggen?
1: Stampotje zus, stampotje zo.
0: Ja.
1: Ja, ach ja. Nou, dus al met al.
0: Dan gaan we het verzoekje van Erik uit Ermelo draaien.
1: Ja, dat wel de goede.
0: Ja, de goede Erik. Ja. We hebben Erik uit Harderwijk en we hebben Erik uit Ermelo.
1: Zo.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy.
1: Op verzoek van Erik uit Ermelo. En Erik Ras uit Harderwijk meldt. Ja, maar ik zit momenteel ook in Ermelo. Ja, ja, ja. Maar ik heb geen gewikkeld.
2: Dat kunnen we allemaal niet bijhouden.
1: Ja,
2: hoor.
1: Precies. Ja? Eerst zat hij in Amerongen. En nu zitten we hier. En daar zit hij weer in Limbab. Het is allemaal niet te volgen.
2: Het lijkt wel een zwerver.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. En ze doen ook allemaal verzoekjes. Dus ja, nou, daar gaan we maar eens even mee bezig.
2: Ja, maar ja, joh.
1: El Zapo heeft een half-om-half pakketje.
2: Ja, oké.
1: Laten we dat eerst maar even doen. En daarvoor moeten we helemaal naar Groningen, Trace.
2: Zo.
1: Ja. Ken je hem nog, Ere Stahl?
2: Ik niet.
1: Nee?
2: Moet ik die kennen?
1: Ja, iedereen kent Ere Stahl toch?
2: Nou ja, toch.
1: Het is zo nooit zo duister geweest. Of het wordt wel wellicht.
2: Het zal wel.
1: Mijn toentje en dat soort dingen.
2: Dat soort dingen.
1: Is wel goud, mijn weg.
2: Oké.
1: Dat is Grunnings. Nou,
2: op zich wel niks. Nou, we luisteren. Ja.

0: Het wordt er niet makkelijker op, Trace.
1: Nee, echt niet.
0: Erik uit Harderwijk meldt, ik zit in Ermelo. En Erik uit Ermelo zegt, ja, ik zit in Harderwijk.
1: Nou ja.
0: Ja, joh, ga er dan wonen, man. Wissel die huizen. En,
1: we kunnen wij toch allemaal niet bijhouden?
0: We kunnen het allemaal bijhouden, man. Waar iedereen vertoeft.
1: Ze hebben helemaal geen verhuisberichten gestuurd. Dus
0: nee, helemaal niks.
1: Niks, helemaal niks. Wij moeten het maar raden.
0: En wij zitten elke week op dezelfde plek.
1: Ja. Ja, zo is het ook.
0: Ik zet het tweede deel van El Japo's de half om half pakketje even klaar. En Koos,
1: Koos vindt het niet zo leuk.
0: Nee, die zegt, man, wat een verschrikkelijk dom nummer is het eigenlijk. Hè? Gewoon binnen de grenzen van de provincie houden, die muziek. Leuk voor de ijsberen uit Hoogkerk.
1: Oké, nou ja, zal wel allemaal.
0: IJsbeer uit Hoogkerk, ja, dat is weer zo'n piratennummer over een, over een lokale omroep uit Hoogkerk. De IJsbeer.
1: De IJsbeer, ja, daar ben ik niet mee op de hoogte. Jij wel? Een beetje wel.
0: Ja, ik kom het wel eens tegen, dan verzoekjes. Hè. Nee, en Koos hij vindt Nederland is voor Nederland. En nu begint hij intern de boel te regelen. Ja, Groningen is voor Groningers.
1: Ja, maar dat kan je een Koos wel overlaten.
0: Ja,
1: hè? Koos
0: minister,
1: regelt alles.
0: Schaduwminister van Justitie en zo.
1: Is dat
0: dus,
1: ook. Maar hij doet zijn best.
0: Hij doet zijn best. We gaan naar het tweede deel van het pakketje van El Japo.

0: Ja, dat was de tweede helft van het pakketje van El Japo, half om half. Grappig nummer, ik ken het nog niet.
1: Nee.
0: Nou, en dan hebben Erik en zijn compaan. Die noemt hij El. Maar die noemt zichzelf weer Gert. Dus wat dan ook. Of hij heeft een telefoon gejat van Gert.
1: Dat kan ook.
0: En dat hij met de telefoon van Gert berichten stuurt.
1: Berichten stuurt, ja.
0: Ja, maar Erik weet zelf ook niet meer of hij nou Al of Gert heet. Of El of Gert. Ik weet niet eens hoe het uitspreekt.
1: Hoe moeten wij het dan weten?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En maar hij heeft in ieder geval wel twee verzoekjes ingediend. En de eerste daarvan staat klaar. Maar laten we ook de headlines even doen. Want daar... zijn we voor aangesteld, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, Trace en ik noemen de headlines met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, ik wil de hele bericht wel even horen, inclusief allemaal gratis extra informatie, dan even een paginanummer doorgeven. EU-deal over handelsafspraken VS 129.
1: Spermabank hield massadonatie stil, 110.
0: Piek in aantal burgerdoden Oekraïne, 128.
1: Felle kritiek op schikking Trump, 125.
0: Weer snijpertoerisme onderzocht, 126.
1: Openbaar ministerie zit vol in op mobiele flitspalen, 104.
0: Kabinet worstelt nog met Schiphol, 107.
1: Vijf arrestaties na spoorblokkade, 105.
0: Noordpakket voor minima in Amsterdam, 109. Nou, dat zijn ze. We beginnen altijd met pagina 104, dus die gaan we in ieder geval even klaarzetten. En dan horen we van jullie wel welke we nog meer moeten doen. En ondertussen gaan we naar het verzoekje van Erik Ras. Uit Harderwijk, die in Ermelo zit.

0: Ja, George Overlast. Nee, James Overlast was dat. En George Zamfir. Met zijn panfluit. Die Einsame Hirte. Zo heet die song, jawohl. Einsame Hirte is volgens mij de eenzame hinde. Of zoiets.
1: Zoiets, ja.
0: Ja. Hoe dan ook. Je hoeft niet eenzaam te zijn als je bij de Wereldwoordwakker aanschuift.
1: Nee hoor.
0: Ja.
1: Gezellig, kom maar.
0: Alleen, wat is je voornaam dan, Hirte? Mirte, die Hirte. Ah, Mirte. Goedemorgen.
1: Good morning.
0: Goed, dat was dat. En dan gaan wij naar pagina 104. Want daar hebben we... daar beginnen we altijd mee. Doe jij hem?
1: Ja hoor, dat is best. Als je hem ervoor zet, dan komt hij.
0: Ja, ik zet hem ervoor nu.
1: Het Openbaar Ministerie gaat het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn nu nog 650 plekken en dat moeten er later dit jaar 1450 zijn. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Flitspalen zullen ook vaker van plek wisselen. Niet alleen het aantal plekken stijgt, er komt ook meer materieel. Het aantal mobiele flitspalen om de snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En het aantal flitspalen die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon stijgt van 40 naar 50.
0: Nou.
1: Er wordt gecontroleerd, jongens.
0: Nou, 50 door heel Nederland of je de telefoon vasthoudt of niet.
1: Nou.
0: Ja, ik ken er wel een leuk mopje over flitspalen.
1: Nou, vertel.
0: Het gaat over potloodvinters.
1: Oh.
0: Hoe maakt een potloodvinter een dikpik?
1: Ik zou niet weten.
0: Met een flitspaal.
1: Oké. Okay.
0: Goed, maar
1: Oké.
0: Ja, goed. Nou, dat was dus pagina 104. En Bart Vis, die komt binnenvallen en die zegt goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bas en Trace, doe maar even 110 voorlezen.
1: Nou, zullen we dat doen?
0: Ja, ja. Laten we dat meteen maar doen. Dan hebben we dat ook maar
1: gehad. Dat is deze niet, dat is deze. Oh.
0: Oh ja.
1: Ja,
0: ja, hebben we het over flitspalen en dat soort dingen.
1: Dat zijn ook palen.
0: Ja, de Kliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp negeerde in 2018 een oproep om moeders in te lichten over massadonoren, die massadonaties plaatsvonden, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar lichtte het MCK alle betrokkenen in omdat het moest van het ministerie van VWS. Ik vond het ook al sterk. Een massa donatie stilhouden. Nou, dat
1: kan niet.
0: Nee, als je liters produceert, dan maak je echt wel herrie hoor.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Goed, maar uit onderzoek is gebleken dat bij de commerciële kliniek in de loop der tijd tientallen donoren actief waren met meer dan 25 kinderen.
1: Zo
0: hé. En dat is tegen de regels.
1: Ja, dat mag niet hè.
0: Nee, met hun zaad zijn tenminste 1200 kinderen verwekt bij zo'n 1000 moeders.
1: Jezus.
0: De beroepsgroepen riep klinieken in 2018 dringend op om opening van zaken te geven, maar dat deed het MCK niet. De huidige directie wil niet reageren.
1: Oh, ja. En wat nou?
0: Ja.
1: Zou hebben het stilgehouden. Word je dan gestraft? Maar er zijn wel een heleboel kindjes uit voortgekomen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Kijk, en er zullen een heleboel mensen blij mee zijn, maar het geeft ook vaak een heleboel ellende en zo achteraf. Ja. Maar ja, goed, ik denk dan dat zo'n partij in 2018 al ligt er rotzooi.
1: Ja.
0: En nu ook weer de mond stijf dicht houden. Ik heb een vermoeden waarom dat ze die mond dicht houden. Hebben de mond vol zeker. maar dat ze nu ook de mond dicht houden, dan denk ik, ontslaan dat volk.
1: Ja,
0: je zou zich dan niet aan de regels. Wat is dat toch dat alles iedereen doet maar wat hij zin in heeft, joh.
1: Ja, waarvoor hebben we eigenlijk nog regels?
0: Ja, precies. Waar hebben we regels voor? Iedereen mag overal wat van vinden. En iedereen krijgt ook overal gelijk in. En we hebben 18 miljoen mensen die gelijk hebben. Daar kom je toch never nooit meer uit, man.
1: Nee, joh, dan kan je beter laten gaan.
0: Laat gaan. goed, dat hebben we dan gehad. Dan gaan we naar het nummer van, en dat is dus even nu een raadsel. Is het nou van El of is het van Gert?
1: Ja, weet ik ook niet.
0: Maar het is in ieder geval van Mattie. Het wordt ingewikkeld, hè?
1: Ja, het wordt heel moeilijk allemaal.
0: De maanserenade.
1: Nou ja, laten we dat maar gaan.
0: Ja.
1: De maanserenade, ja. Het is wel stil.
0: Het is wel heel stil. Oh, daar komt hij aan, hoor.
1: Oh, hij begint.

0: Hatsje, dat was Mattie op zijn trompetje.
1: Ja, hij deed het leuk.
0: Ja, hij deed het leuk. En eens even kijken, dan gaan wij naar... Ik moet even een volgend plaatje klaarzetten. Want John Zutekau die heeft nog even een plaat aangevraagd. Met een titel waarvan je denkt, nou...
1: Ja, ik vind het wel een beetje...
0: Wat is dit nou weer? Wat kwam daar net doorheen? Komt er weer zo'n zelfde doorheen. Eens even zien, wat gebeurt er in de... Ja, Sean doet een verzoekje. Dan hebben we René. Zouden jullie alsjeblieft pagina 105, 107 en 129 voor willen lezen? Nou, eens even kijken. 105, laten we daar eerst eens even mee beginnen.
1: Ja. Die hebben we, 110 hebben we gehad.
0: Ja. Nou, maar.
1: Vijf pro-Palestijnse activisten hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal geblokkeerd. Daardoor lag het treinverkeer naar Rotterdam, Utrecht en Leiden een uur lang stil. De activisten hadden zichzelf vastgeketend aan het spoor. De vijf werden met slijptollen losgemaakt en zijn aangehouden. De activisten eisen dat het kabinet in actie komt voor de leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ook vroegen ze met de actie aandacht voor de slachtoffers in de Gazastrook. Gisteravond werden er ook zo'n 70 demonstranten aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ook zij voerden actie vanwege de flotilla aanhoudingen.
0: Ja, die Extinction Rebellion, die beginnen langzamerhand... overal te protesteren.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk dat op het moment dat ze met vastzitten op het spoor, dan denk ik dat gewoon de trein er even overheen moet.
1: Ja,
0: dan komen ze
1: gewoon
0: vanzelf los.
1: Even malen.
0: Ja, komen ze vanzelf los.
1: Ja, oh, zeker. Dat duurt niet lang.
0: Kijk, de standpunten die ze hebben, die zouden misschien best oké kunnen zijn. Maar de manier waarop ze het
1: doen. Nee, de manier waarop kan, dat kan niet.
0: Nee, dat kan echt niet. Iedereen last van.
1: Nee.
0: Maar dat is ook weer zo'n clubje.
1: Je zal maar machinist zijn, hè? En zo'n stelletje gekken tegenkomen.
0: Ja.
1: En dan ben je. Dan ga je ook een poosje in behandeling.
0: Maar dan zie je het weer: een minderheid van 5 personen. Die zorgt dan dat een hele volle trein. Nou ja, dat is wel de NS, hè?
1: Ja.
0: Dus, nou, laten we dan zeggen: die houden wel even 6 man in de trein tegen, die 5.
1: Ja.
0: Dus het is wel een minderheid die weer bepaalt voor de meerderheid.
1: Die bepaalt wat er gebeurt.
0: Jongen.
1: Nee, ik vind dat kan niet.
0: Nee.
1: Ik ben het er helemaal niet mee eens. Maar
0: nou, dan gaan we naar het verzoekje van Sean.
1: Ja,

0: Buzzer Onkel. Onkel, nee, Buzzer Onkel. Ik gooi de omlaag op het verkeerde oog. Op verzoek van Sean Zutekau. Ja, dankjewel. Daarmee kunnen we weer verder. Want René wil er nog meer pagina's hebben. Moet ik even kijken. Eens even kijken. 107, 105, 107...
1: En 29, 107.
0: Ja, en 107 en 129.
1: 129, ja.
0: 107. Ja, kabinet worstelt nog met Schiphol.
1: Ja.
0: Ja, het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei VVD-minister Karremans in de Kamer. Het is nog onduidelijk om welke onderdelen het gaat. Minister Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Onder meer coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartij GroenLinks PvdA dringen erop aan dat het kabinet opnieuw naar de tekentafel gaat. Wat me de laatste tijd opvalt is dat de coalitiepartijen steeds meer oneenigheid hebben.
1: Ja.
0: Dus het zou nog wel eens een kort leven beschoren kunnen zijn.
1: Dat heb ik al steeds gedacht.
0: Ja, ja, en GroenLinks PvdA wordt nog steeds GroenLinks PvdA genoemd.
1: Ja, ja, en dat, hoe zouden ze moeten heten?
0: Progressief Nederland, afgekort PRO. Zo hadden ze moeten heten. Maar,
1: er was een heleboel mensen waren daarop tegen.
0: Ja, dus of dat nou betekent dat ze voorlopig nog even nog niet zeker zijn. Of dat de media gewoon eigenwijs zijn van we gaan ze gewoon GroenLinks PvdA blijven noemen.
1: Dat kan ook.
0: Joost mag het weten. Nou ja,
1: en Joost weet het.
0: Ja, daarom meestal wel. En dan hadden we 127 nog, hè?
1: Ja.
0: Of was het
1: 129.
0: 129. Doe jij die weer?
1: Ja. Het Europese parlement en de EU-landen hebben een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Het parlement stemt er komende maand over, nog voor de deadline van 4 juli die president Trump heeft gesteld. Het akkoord werd gesloten in juli 2025. In die afspraken schrapt of vermindert de EU heffingen voor producten uit de VS. Omgekeerd gaat het land een algemeen importtarief van 15% hanteren. De EU moest het onderling nog eens worden over de benodigde wetgeving en dat ergerde Trump. In het compromis is nu onder meer bepaald dat de EU de heffingen weer kan opschroeven als de VS de afspraken niet nakomt.
0: Ja, nou ik zou...
1: Blijf maar rommelen.
0: Ja. Met Trump zou ik nergens meer op rekenen hoor.
1: Nee, zeg dat.
0: Is
1: dat een vervelende man, hè?
0: Ja, die wordt langzamerhand heel irritant. Hè?
1: Nou, vreselijk. Nou, ja.
0: Daar zullen ze blij mee zijn daar in Amerika.
1: Ja, ze hebben hem zelf gekozen.
0: Ja, ja, precies. Dus zo is dat.
1: En dan moeten ze het er maar mee doen.
0: Ja, ze zoeken het maar uit.
1: Ja, maar ja, wij hebben er last van.
0: Ja, ja. Ja, ook dat gaat wel een keer over.
1: Ach, ja,
0: El Zelper, u zegt, er is ook nog een hele mooie remix van Angels Above Me. Nou, laat dat nou net zo lang zijn als het gat wat we nog hebben.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gaan we doen.
1: Doen.

0: De Body Mix van Angels Above Me.
1: Ja, is wel leuk.
0: Ja, ik hoop dat El Japo deze bedoelde.
1: Hij is wel leuk.
0: Ja, grappig wel, hè, toch? Ja. Ja. Goed, dan hebben we een klein mededelingje voor vanavond. Is dat, ja. Laten we dat meteen maar even doen. De gemeente Putten laat weten dat het programma in de week van de biodiversiteit... Wandeling vanavond gaat niet door. En dat is op het terrein van Groevenbeek, was dat volgens mij. Mm. U bent welkom aan te sluiten in de bibliotheek aan de, om daar van tuincoach en ecoloog Gijsbert Pelikaan alles te leren over duurzame en natuurvriendelijke tuinen. Laat u verrassen en leer wat er allemaal mogelijk is in uw eigen tuin. Dit is van 8:30 tot 9:30. Nou, dan moet je nog wel even aanmelden, maar dan moet je even naar de website van de gemeente Putten.
1: Ja.
0: Hebben we dat niet voor gehad? Ja, en wij hebben een balkon, dus we kunnen er niks mee.
1: Nee, we hebben er niks mee.
0: Nee, helemaal niks aan. Nou, dan gaan wij naar het nieuws van 9 uur alweer. Ik ben benieuwd wat ze te melden hebben.
1: Ja, of, misschien wel wat nieuws.
0: Ja, of eens een keer wat leuks.
1: Ja, zou er leuk zijn.
0: Nou, dat zou leuk zijn. Ja.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Door Almegens met het NOS Journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
5: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
4: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
6: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2-pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
4: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig, wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd flink wat vertraging in de regio en dan met name nu de A6. Met daar in beide richtingen file bij Almere Oostvaarders. Richting Lelystad is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Amersfoort en Zwolle over de A1, A28 en de N50. De andere kant op vanuit Emmeloord heb je een file. 12 kilometer en momenteel 50 minuten. Ook wordt er langzamer gereden op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 30 minuten. 1 rijstrook is er dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Getaway van Saint Motel. En welkom in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze zender Veluwe FM. Wij moeten zelf nog even kijken, Trace, of wij er nog wat pagina's bij vonden zitten. Want we, van de luisteraars hebben we ze allemaal gehad.
1: We hebben ze gehad, ja.
0: Maar wij zelf hebben misschien ook nog wel iets waarvan we denken... Oh, daar willen we het fijne van weten. Heb jij dat?
1: Nou, ik even kijken hoor. Ja, die sniper-toeristen, 126.
0: Oh ja, dat is ook weer zo'n ding, hè?
1: Ja, ja.
0: Vroeger dan kon je... Dan kon je op safari en dan kon je illegaal beesten schieten.
1: Ja, ja.
0: Maar dat hebben ze met mensen ook gedaan. In Oostenrijk worden twee mensen van verdacht dat ze hebben meegedaan aan snijpersafaris in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden hebben betaald om tijdens het beleg van Sarajevo van 1992 tot 1996 mensen neer te schieten.
1: Ja, het is wat. Hè.
0: Ja, ja. Maar zo zie je maar weer. Ik zeg altijd, de mensen is zo slecht van binnen.
1: Ja, geld stinkt niet, hè?
0: Ja, echt. Jongen, als je toch ziet wat ze allemaal bedenken, man.
1: Ja, om geld. Ja,
0: ja ook dat. De ene partij geld, maar die andere vindt waarschijnlijk gewoon leuk die man neerschieten. Ja. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ja, dat zou ik wel doen.
1: Ja, dat zou ik wel doen.
0: Ja, meteen een schietschijfje van maken. Ja. De Bosnische Serviërs lieten toeristen fors betalen om vanaf hun stellingen te schieten op burgers in Sarajevo.
1: Ja.
0: Naar verluid ging het om bedragen die opliepen tot een ton. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek naar aanleiding van getuigenissen en documenten die een Italiaanse journalist had vermeld. Dat je dat kan, hè? Dat je gewoon onschuldig iemand gewoon neer kan knallen.
1: Dat je geld geeft om iemand af te schieten. Ja. Die je helemaal niet kent.
0: Ja, die je niet kent. En,
1: nee. Ik vind dat... Mensen zijn toch gek, man. Hartstikke gek.
0: Ik weet nog dat ik voor het eerst me liet opfokken door een paar vrienden en zo. Van even een vogel van dak schieten.
1: Oh ja, ja.
0: En dan heb je zo'n geweer en dan denk je... Oh, en dan mik je en dan denk je... Ja, ik kan het niet. Daar raak ik hem ook nog.
1: Ja, vreselijk, hè?
0: Ja, ja, dat is gek en stap. Maar aan de andere kant vraag ik me wel af, als ik woest zou zijn, hoe ver zou ik dan gaan?
1: Ja, maar heel ver, hoor.
0: Ja?
1: Dan ga je heel ver. Ik denk het wel.
0: Heb je dat al meegemaakt, jij?
1: Nee, ik heb niet meegemaakt. Maar ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat ik zo kwaad op iemand was. Ik heb wel eens gezegd, ik zou hem vermoorden als ik hem in mijn handen kreeg. En op dat ogenblik meende ik dat ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe lang is Herman nu dood? Goed,
1: dat is wel wat grapje.
0: Ja, nee, inderdaad. Maar ik denk... Ik
1: heb alleen maar goed voor hem gezorgd.
0: Ja, nee, maar dat heb je ook. Dat weten we allemaal. Dus ik denk, ik kan hem wel maken. Maar tegenwoordig zelfs...
1: Het is een beetje tricky wat je nou doet.
0: Ja,
1: goed, oké. Okay. Ik weet dat je het niet verkeerd bedoelt.
0: Nee, precies. Nee,
1: daarom.
0: Gelukkig.
1: Kom je goed weg, hè?
0: Ja, dan kom je inderdaad goed weg. Goed, we gaan naar jouw lijst, want die is met al die verzoekjes een beetje in de verdrukking gekomen.
1: We moeten wel zorgen dat die ook weer leeg komt.
0: Daar komt die.
1: Daar komt die.

0: Neville en Linda Ronstadt van het team van Trace. En de volgende staat ook alweer klaar. Valt me op dat je vandaag hele lieve liedjes hebt.
1: Ja, goed hè?
0: Ja, alleen die laatste, die wijkt dan een beetje af.
1: Dat moet om weer normaal in het leven te gaan staan.
0: Ja, dat je weer naar huis kan.
1: Dat ik weer naar huis kan.
0: En niet al te emotioneel thuis komt.
1: Nee, precies.
0: Nee, oké, dan ga ik nog even kijken of ik nog een headline had waarvan ik denk van, nou, daar moeten we het even over hebben. Dat hebben we gehad. Dat heeft dan te maken met die Trump, die heeft weer een schikking getroffen.
1: Ja.
0: Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties. Ja, je zou toch als arme Amerikaan knettergek worden van die vent.
1: Ja, natuurlijk.
0: Vooral bij de Democraten zijn ze. Nou, ik denk dat een heleboel arme Amerikanen nu ook denken van weg met die vent.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ze spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn aangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna $1,8 miljard komt voor mensen die claimen in het verleden ten onrechte door de overheid te zijn onderzocht. En mogelijk komen daarvoor ook de kapitoolbestormers in aanmerking. Hebben mensen gedood en zo. Maar dat maakt niet uit. En ook wordt er schande gesproken over de afspraak dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte van Trump, zijn familie of hun bedrijven.
1: Erg, hè? Hoe corrupt kan je zijn?
0: En hoe makkelijk komt hij ermee weg? Hè?
1: Ook dat, ja, zonder meer.
0: Wat zijn wij toch allemaal stel sukkels, hè? Dat we alles maar laten gebeuren.
1: Wij proberen zo eerlijk mogelijk te zijn. Ja. En man, schei alsjeblieft uit. Ik vraag me nog steeds af hoe lang dat die man nog in leven zal blijven.
0: Nou, het schijnt dat, maar of dat waar is, weet ik niet, want het stond op de socials, maar dat Iran...
1: Ja.
0: Een prijs had uitgeloofd.
1: Oh.
0: Iets van, ik geloof al 50 miljoen of zo. Als je of Netanyahu of Trump van de aardbol afhielp.
1: Ja. Het schijnt een keer geprobeerd te zijn.
0: Oké. Okay.
1: Ja, er was geen scherpschutter, want hij raakte alleen zijn oor.
0: Zijn oortje.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, die vent. En die lag daar gewoon te wachten tot hij gepakt werd.
1: Ja.
0: Daar heb ik nog steeds dat het doorgestoken kaart
1: is. Ja, natuurlijk is dat zo.
0: Man, hij weet echt overal een toneel van te maken. Ja, iedereen stinkt erin, hè.
1: Ja, en alleen al als je hem ziet, hè, hoe dat hij tekeer gaat. En dat is toch geen normaal mens?
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar ja, er zijn fans van Trump.
1: Ja, ze hebben hem gekozen en het zal wel. En niet voor de eerste keer, hè.
0: Nee, maar ook hier in Nederland.
1: Ja, in Nederland ook. Die zijn ook mensen die zijn
0: helemaal,
1: die vinden hem prachtig en schitterend met hem. Nou ja, ik moet er niet aan denken.
0: En
1: man.
0: Er zijn ook Nederlanders die liever hebben dat we onder de voet worden gelopen door Poetin dan dat we iets doen tegen Poetin.
1: Ja.
0: Dat is echt onvoorstelbaar. Ik dacht dat de NSB al lang verdwenen was, joh. Maar, nou ja, goed.
1: Het is maar goed dat wij er niks over te vertellen hebben.
0: Nee, precies.
1: Nou.

0: Elton John met Sacrifice van het team van Trace. En we zetten de volgende alweer klaar. We hebben nog twee reacties op voorgaande berichten. Eerst even die van René.
1: Ja.
0: Want die reageerde op die Extinction Rebellion. Die zegt, ik heb nog een beter idee. Om elke, demonstrant aan een windmolen vast te binden. En daar te vast te ketenen. En laat ze maar schreeuwen, dan hoort niemand ze. En dan vooral laat draaien, hè? Op zo'n blad.
1: Wat een sadist ben je ook, René.
0: Oh ja, maar vroeger zat dat bij Floris, was dat al. Bij Floris en Sinderlade werden mensen ook al op een wieken gebonden.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dat is gewoon onze cultuur. Dus ik doe daar gewoon aan mee.
1: Dat moeten wij doen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar dan kan dat nu gewoon op die hele grote windmolens.
1: Ja, dus dat is wel de moeite natuurlijk om ze daar. Daar kan je er wel een paar aan binden.
0: En dan El Japo die reageert en die zegt, liet eerst even een foto zien van een kat.
1: Ja.
0: Of een kat is geen kat, het is een kitten. Een heel klein kitten.
1: Maar het is wel een lievertje.
0: Ja, lijkt me kunnen komen aanwaaien via de wind.
1: Zo wel, ja.
0: En hij zegt, die vonden we bij het logeerhuis tijdens de familieweekend vorige week. Niemand in de buurt gevonden die het kende.
1: Nou, dan neem je hem toch lekker mee.
0: Ja, dan gaat hij gewoon mee naar huis.
1: Denk het ook. Ja,
0: als je maar geen kat in de zak hebt gekocht.
1: Nee, daarom. Je hebt van tevoren kunnen zien wat het was.
0: En dan zegt hij, en jullie zeggen dat Trump wat is, maar Jetje is ook niet alles hoor. Ik weet nog niet wie ik zou kiezen als ik dat zou moeten.
1: Nou ja,
0: laat vooropstellen, El Japo, politici. Ze zijn geen een van allen knip voor de neus waard, want ze zijn geen een van allen te vertrouwen. Niemand zegt waar het op staat. En zo gauw ze beginnen, dit is het eerlijke verhaal, dan pas maar op.
1: Ja, dan kijk ze maar uit.
0: Ja, dan kijk maar uit.
1: En zakken vullen, hè?
0: Zakken vullen. Je niet aan afspraken houden. Maar echt, dus als je op een gegeven moment ook die gesprekken hoort, je komt nergens meer uit. Maar waar ik persoonlijk dan problemen mee heb, is die zelfverheerlijking van Trump. Ik hou er niet van als mensen zichzelf ongelooflijk hoog in de boom zetten.
1: Ach, man, schrijf alsjeblieft uit. Hij noemt zichzelf de vredestichter.
0: Ja, weet je wel, en
1: dat soort dingen. Oh, man, alsjeblieft.
0: En al die lulverhalen waar gewoon niks van klopt en zo. Ik bedoel, dat je beloftes niet nakomt, dat is één. Dat doet hij namelijk ook niet.
1: Nee.
0: Hij zou in 24 uur de oorlog in de Oekraïne oplossen. Nou, dat is inmiddels ook alweer 1,5 jaar geleden.
1: Ja,
0: maar gewoon het feit dat je gewoon zegt van ja, Iran is helemaal plat en hij durft niet meer verder te vechten omdat hij niet kan winnen. Maar dan gewoon zeggen dat Iran helemaal plat ligt, weet je wel. Het is gewoon liegen en bedriegen en zichzelf
1: die man
0: maar
1: opheerlijken. Hoogmoedswaanzin, ja, daar lijkt hij aan.
0: Een grote narcist is
1: ja,
0: het.
1: Ook dat, ja.
0: Kijk, en dat gekoppeld aan het politicus zijn, maakt het dubbel zo erg.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Maar ik
1: zou graag willen dat die Amerikanen wakker werden.
0: Ja, maar hier in Nederland ook.
1: Ah ja, er zijn ook mensen, wat jij zegt ook, lopen helemaal met hem weg.
0: Ja, jaren geleden was Rutte overal de schuld van, terwijl Rutte alleen het niet doet, hè. Hij moet het met de coalitie doen.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nu was Jette alweer overal de schuld van, voordat hij überhaupt aan
1: de macht
0: geïnstalleerd was.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een beetje Nederland. Maar dan denk ik, wat is het alternatief nu, hè? Dat was bij Rutte al zo, dat is bij Jette zo, dat was bij Geert Wilders zo. Als je nu gaat stemmen, krijg je nog kleinere partijen en nog meer...
1: Maar dat, al die partijen, dat lost helemaal niks op.
0: Nee,
1: je moet gewoon,
0: op.
1: Wat ze dan in Amerika hebben, twee partijen.
0: Ja.
1: Dat zou misschien een beetje helpen.
0: Maar dan heb je het weer, de kleine partijen in Nederland hebben dat tegengehouden.
1: Ja.
0: Is een minderheid, maar ze houden het wel tegen.
1: Ja. Dat kan allemaal, hè?
0: En daarom heeft het helemaal geen zin om je politiek nog op een of andere manier te engageren, noemen ze dat dan.
1: Ja, dat is een keurig woord, maar je wil er gewoon niks meer mee te maken.
0: Nee, het heeft helemaal geen zin, Joas. Ik roep al, ik geloof al wel 20 jaar, laten we nou met z'n allen eens een keer niet gaan stemmen. Gewoon totaal niet gaan stemmen.
1: Ja.
0: Allemaal thuis blijven. Even kijken wat er gebeurt. In België hebben ze dat op die manier bijna 2 jaar volgehouden.
1: Ja,
0: en het
1: dat
0: liep
1: is waar.
0: Als een trein zonder regering.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Wij moeten nog wakker worden wat dat betreft.
0: Ja, joh, wat dat betreft.
1: Nee, het is niet leuk zoals het er aan toe gaat.
0: Nee.
1: Echt
0: nergens niet. Hoor.
1: Nee, dat is ook zo.

0: je mag wel net zoveel drinken als je wil.
1: Ja, dat zal. Ja, van het water, hè?
0: Ja, joh, in, ja, in, water, ja, uiteraard.
1: Ja. Ja, nee, maar... Nee, nou goed.
0: Ja, en hier hebben we dat stuk. Dat het AZC blijft voorlopig open. College van BNW is zeer teleurgesteld over het schenden van de afspraak door het COA. Dat, nou ja, als je daar ook ins en outs over wil lezen, harderwijksezaken.nl. Daar kan je dan alles vinden. Dan gaan wij, ja, wat ik al zei, supertrio van Koos. Koos die hoorde net Nothing Compares to You.
1: Ja, maar... en hij vindt een ander veel leuker.
0: Ja, ja, maar dat is grappig. Hij zegt nu Troy vind ik veel leuker.
1: Ja.
0: En dat was de eerste waar ze mee in Nederland doorbrak. Maar Koos heeft ook al gezegd, nou, het mooiste nummer van Geniet is Mandinka.
1: Oh.
0: Dus we maken er een top 3 van. Eerst Troy en dan Mandinka.
1: Oké,
0: okay.
1: Daar komt hij.
0: Ja, dus, Troy komt hier langzaam op gang.
1: Nou ja, heb ik ook wel eens last van.
0: Ja, anders ik wel.

0: Even een super triootje voor Koos. Nothing Compares to You, Troy en Mandinka van Sinead O'Connor. Goed, we gaan weer even de regio in. De raad van Harderwijk heeft geen bedenkingen tegen nieuwbouw Hotel van de Valk. Nou,
1: dat is dan... Maar dat hotel bestaat toch nog, die staat er toch nog niet zo lang, of wel?
0: Ah, die willen waarschijnlijk uitbreiden of nog groter worden. Of,
1: nog groter?
0: Ja, joh. Oh. Ja, je weet het maar nooit, hè. Ik bedoel... Dus, maar ze hebben geen bedenkingen, dus dat kan... en dan, ja, dit is weer zo'n mooi stuk, hè.
1: Ja, dit, ja.
0: Aantal bijenkasten op twee heidevelden teruggebracht vanwege concurrentie met andere insecten. Ene moment is het van, ja, het gaat heel slecht met de bijen. En als het met de bijen slecht gaat, is dat de ondergang van de mens. Ja. En het andere moment is van, ja, nee, maar er is veel te veel concurrentie met die insecten.
1: Nee.
0: Heb je wel zo'n hornaar tekeer zien gaan in een bijennest?
1: Ja, dat is vreselijk.
0: Die haakt ze helemaal aan stukken, joh.
1: Ja, ja, dat is vreselijk.
0: Jongen.
1: Mijn vader die had ook bijen.
0: Ja.
1: En die had er heel veel. En... als kind zijn, dan moesten we oppassen dat ze, als ze gingen zwermen.
0: Ja.
1: Weet je wel? En dan was mijn vader naar zijn werk of zo. En dan moesten wij opletten. Want je kan het ook horen, hè, voordat ze gaan zwermen. Dat maken ze een bepaald geluid.
0: Okay.
1: En dan moest mijn moeder, die moest dan, soms hingen ze in een boom en soms hadden ze aan een fiets of zo, weet je wel. En dan moest mijn moeder ze gaan scheppen, zoals ze dat dan noemen. Jongen, want er was mijn vader nog niet thuis, die was nog op zijn werk.
0: Daar komt dus de uitdrukking, wat heb ik nu aan mijn fiets hangen vandaan?
1: Ja, dat was dus... Het is trouwens hier een keer op de markt ook gebeurd. Toen was daar de slager nog, op het hoekje, wat nou een restaurant is. En daar had iemand de fiets neergezet. En die kwam terug van boodschappen doen. En daar hing dus een zwerm aan zijn fiets. Nou, dan sta je daar.
0: Ja.
1: Wat moet je dan? Hè?
0: Ja, niks. Want ik heb wel eens iemand weg zien rennen. En dan zwermen ze eromheen. En op laatste zie je niemand meer terug. En die wordt zo'n beetje doodgestoken. Zo
1: ja, als je de, als, want dan zijn ze heel agressief natuurlijk.
0: Ja.
1: Normaal gesproken zijn ze niet zo agressief. Maar
0: dan kan je ze echt niet bij hebben.
1: En dat je, als je dan gaat slaan en zo, weet je wel. Dan gaat het helemaal mis. Maar ja.
0: Ja, dus
1: blijf maar eens rustig als ze om je heen hangen.
0: Nou, ik ben... probleem met wespenbijen, daar wil ik af zijn. Iedereen zegt altijd, ja, maar die insteek niet. En, ja, dat interesseert me geen hol. Ik kan dat niet zien, wie er wel of niet gaat steken. Sterker nog, ze steken altijd op het moment dat dat laat is.
1: Ja.
0: Ik zat een keer op een bromfiets en toen vloog ze zo in mijn blouse.
1: Ja.
0: En die stak me. En dat is geen fijn gevoel. Dus die heb ik doodgedrukt onderweg. Maar dan heb je wel... Toen klom ik in een boom. Dat was iets eerder trouwens. Ik had beter met die boom kunnen doen. Toen was ik wat jonger. En dan zet je je knie omhoog in die boom. En dan zit je met je knie tegen je buik. En er zat dus ook een wesp tussen.
1: Oh jee, ja.
0: Bam, en dan stak hij me uit de boom. Eerst stak hij me vanaf. En daarna stak hij me van de brommer. En toen was ik er helemaal klaar mee. Toen denk ik van, ik hoef die beesten niet meer.
1: Nee.
0: Maar ja, je doet er niks tegen.
1: Je doet er niks tegen, nee.
0: Maar als er een voorbij komt, ja, ik ga meteen slaan, hè.
1: Ja, maar het is... Altijd mis. Ja, maar als je gaat slaan, dan hebben ze je te pakken. Ja. Maar je moet rustig blijven en maken dat je wegkomt.
0: Ja, maar...
1: Dat is eigenlijk het beste. Maar
0: ja.
1: Dat doe je niet, want je raakt in paniek.
0: Ja, precies. Ja. Klopt.
1: En het is geen prettig gevoel als je gestoken wordt.
0: Nee, zeker niet. En dan komen ze en dan moeten weer uitgezogen worden.
1: Ja.
0: En dan is het van, als je niet zuigt, dan ben je op een bepaald moment... als je allergisch bent, kan je er dan doodgaan, hè?
1: Ja. Ja, dat is ook zo.
0: Ja.
1: Ik werkte ooit in een winkel hier in Putten. En toen... ik was de boel een beetje aan het netjes leggen en doen. En toen stak er een wesp mee. Die kwam dus onder mijn arm terecht. En doordat ik heen en weer ging, ja, was het raakt natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik kreeg een allergische reactie. Nou, dat was dus helemaal niet lekker.
0: Nee. Dat wel.
1: Ja, dus dat was...
0: En dan moet je voorstellen, moet iemand jou ook zo gaan uitzuigen.
1: Ja, nee, de eigenaar van de winkel, die was vroeger verpleegster geweest.
0: Okay.
1: En die wist wat ze moest doen. Dus.
0: En wat deed ze?
1: Nou, ze deed, ik weet niet.
0: De winkel op slot.
1: Ik werd naar huis gestuurd. Mm. Maar ze zorgde wel dat er iets van een tegengif of zo kwam. Iemand met, zij regelde dat. Maar ik moest naar de rand, ik moest wel naar huis. Want ik kreeg helemaal een dikke kop en weet ik veel allemaal. Dus het was echt een allergische reactie.
0: Ja, ik heb eens een buurjongetje gezien. Die werd ook midden in zijn voorhoofd gestoken. Ja. En die kreeg een dikke hazes. Ja. Niet te zuinig. Ja. En mensen die in de keel worden gestoken.
1: Dat is heel bakkers. Dat is echt levensgevaarlijk.
0: Echt. En die, ja, dan gaan ze op een ijsje zitten. En dan neem jij een likje van een ijsje. En hoppa, heb je een bij je in je strot.
1: Ja. Daar moet je niet aan denken, man.
0: Maar goed, voor al die mensen die het toch fantastisch vinden om dit stuk te lezen.
1: Ja, dat kan.
0: Ermeloosweekblad.nl.
1: Ja.
0: Ah, wat een ellende, zeg.
1: Wat een ellende.
0: Ja. Goed, we gaan naar nummer 5. Oh ja, dit wens ik allebei je toe. De van de 10 van de Trace.
1: Daar gaat ze.
0: Daar gaan ze, ja. Doei, ben je nooit meer terugkomen. Ja.

0: Dag.
1: Dag. Tot de volgende keer.
0: Weet je hoe wespen en bijen hoe die vergaderen?
1: Nee.
0: Via Zoom.
1: Oh ja, Zoom.
0: Zoom, ja.
1: Leuk. Ja.
0: Goed, we zetten weer een nummer van jouw lijst klaar. En we duiken meteen de regio weer in, want we zijn er nog niet. En voldoende voor de openbare toiletgelegenheid in Ermelo, Ouderenbond en Huurdersbelangenvereniging gaan samenwerken met dit doel, met de gemeente Ermelo. Ik had ze vorige week hier in de studio,
1: ja.
0: Vorige week dinsdag, kwamen ze vertellen wat ze allemaal wilden. Ze wilden dat de woningen aangepast werden, want ze zeiden ja, woningen is een woningnood. Maar jongeren komen huizen tekort en ouderen willen andere woningen, dus dat moet, het kan veel makkelijker. Mm. Grote huizen, ze splitsen of door laten verhuizen en zo. Maar ze wilden ook overal toiletten. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel iets, openbare toiletten. Want hoe ver kan je lopen als je nodig moet?
1: Ja, dat is het hoor.
0: Ja.
1: Dat kan soms 5 meter zijn, maar het kan ook zijn dat je gelijk alles laat gaan.
0: Ja, ja. Dat je alles laat gaan, ja. Ja, precies. En dan als je nu kijkt dat er, ik geloof in Putten, 4 openbare toiletten zijn. Nou ja, dat is er altijd geen één te dichtbij.
1: Nee, maar als je dan rekent, het is bij de HEMA, daar kan je dus, dat is al heel lang, daar kan je naar het toilet. Maar als de HEMA gesloten is, waar moet je dan?
0: Ja, maar stel dat je helemaal niet bij de HEMA bent. Er is maar 1 HEMA en die zit aan één kant in het dorp. En stel dat je ergens anders uithangt, dan ja. Dus wat ze dan willen is dat alle winkels weer de wc's open gaan stellen. Maar ja, dan krijg je dat weer. En wie maakt dat schoon? Want als je kijkt wat voor een puinzooi het allemaal wordt altijd.
1: Ja, want mensen, dat zijn ook varkens hoor, af en toe.
0: Ja, echt wel. Ja. Maar goed, we zien hier een foto van de wethouder in Ermelo en de heren van het samenwerkingsverband. Schijnbaar gaan ze met z'n allen aanwerken. Nou, heel veel succes.
1: Nou, ik wens ze ook het beste ermee. Maar het lijkt mij een heel moeilijk probleem.
0: Ik denk dat er alleen maar gezeik van komt.
1: Jij zegt het goed.
0: Ja, hè?
1: Ja, maar kijk, als man zijnde, dan kan je nog eens in een hoekje gaan staan of zo. Een plasje doen.
0: Ja,
1: dat mag
0: plassen.
1: Ook niet. Nou. En dan krijg je een beste bekeuring. Maar van de andere kant, het zal je worst wezen als je moet en je kan niet anders.
0: Nee, precies. Nou ja, dat is het voordeel. De gemeente Putten heeft een bos gekocht.
1: Ja, dan kunnen we daarin.
0: Wij kunnen allemaal wildplassen. We hebben allemaal onze eigen boom. Want als de gemeente Putten gekocht heeft, is het met ons geld. Dus iedereen heeft zijn eigen boom, hè?
1: Ja, en dan
0: dus.
1: Kan je dat. Als ik dan een bekeuring zou krijgen, dan zou ik daarmee naar de rechter gaan.
0: Ja, gewoon zeggen van, luister, we hebben
1: mijn eigen boom.
0: Ja, precies. Ja. En deze stond dan misschien wel niet op de plek waar die voor mij staat, maar die heb ik omgeruild.
1: Ja, dus, en de buren vinden het ook goed als ik tegen hun boom aanplat. Ja. Wat een gedoe, hè?
0: Ja.
1: Wat een gezeik.
0: Nou, precies, dat dus.
1: Ja.
0: Goed, wij gaan naar het...
1: Wat?
0: Oh! Ik zit op de klok te kijken. Ik denk, ik knal er even 2 nummers tegenaan. Maar dat gaat al helemaal niet meer.
1: Nee, dat red je niet.
0: Ach.
1: Ach, man toch.
0: Nou, dan doen we er maar gewoon een van jouw lijst.
1: Doe maar. En die duurt niet zo lang. Alhoewel.
0: Nou ja, die duurt aardig, maar net niet lang genoeg.
1: Die kan je wel afknijpen.

0: Zo, nou, ik hoop dat we het nog lukken om alle verzoekjes door te krijgen, want het blijft maar druk.
1: Ja.
0: Er zijn werkzaamheden aan de, van 1 juni tot en met 31 juli aan de Leuvenumseweg, oftewel de N302. Dus dan weet je dat er komt nieuw asfalt, er wordt veiliger gemaakt, bladibladibladibla. Maar je kan er niet over rijden, dus je moet omrijden.
1: Ja, maar de borden geven de weg aan wat je dan precies moet rijden.
0: Ja, ja. Van 1 juni tot en met 31 juli dus in Ermelo, ja. De N302, oftewel de Leuvenumse weg.
1: Oké.
0: Nou, dan gaan wij nu even naar het nieuws van 11 uur.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja. En dat was Sam Brown. We kennen haar van Stop. Maar dit was ook een nummer van haar. En de moeder was nog bekender. Ja. Vicky Brown.
1: Vicky, ja.
0: Ja, dat...
1: Maar die zong meer klassiek, hè?
0: Ja, die was, ja. Ja, dat was wat meer... ja, inderdaad. En, ja, tegenwoordig hoor je er niet veel meer van. Althans, wel van Vicky's, maar niet van Brown.
1: Nee, dat is ook zo, ja.
0: Dus... Goed, dat waren twee verzoekjes die voorbij kwamen. Daar hebben we er alweer twee gehad. Dat schiet dan lekker op. Mm-hmm. En we hebben er nog een paar van jouw lijst. En we hebben nog een aantal verzoekjes. En we hebben, oh man, het is een hartstikke druk. Maar we hebben nog maar een uur.
1: Ja, dus minder dan een uur.
0: Minder dan een uur, inderdaad. Ja. Zoals je nu zegt, dan denk ik inderdaad. Wol en schaapscheerders festijn bij de schaapskooi. Dat is zaterdag 30 mei, volgende week zaterdag. Dan verandert de omgeving in... Elmroy in de sfeervol decor van wol, ambacht en veel gezelligheid. En bij het schaapscheerdersfeest. Bezoekers kunnen tussen 11:30 en 4:00 van dichtbij meemaken hoe een deel van de schapen wordt geschoren of geknipt. Een traditioneel klusje dat ieder voorjaar terugkeert. Misschien moet je daar naartoe even, dan hoef je de kapper ook niet eens te bellen.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Als je gewoon scheren, broodjes warmer erbij.
1: Broodjes warmer erbij, ja. En een hoop bekijks natuurlijk, hè?
0: Ja,
1: want zoveel ook. Schapen zullen ze dan niet hebben zoals ik.
0: Nee. Precies. En dan zijn ze allemaal, kijk, daar heb je er van veel over.
1: Ja,
0: van een stamtafel en zo.
1: Een stamtafel.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: dus, nou ja, wat dat betreft... Goed, het was een optie.
1: Het, was, het had kunnen zijn, ja.
0: Ja, eens even kijken. Dan gaan wij naar de volgende muziekjes. Oh ja, dit komt weer van jouw lijst. Pizza, hè?
1: Pizza, ja.
0: Pizza calzone of zoiets?
1: Pizza calzone van Eros Ramazzotti. Wat een zottie, hè?
0: Ja.

0: Ja, pizza calzone en dan gevuld met shawarma. Oh, een beetje knoflooksaus erbij.
1: Ja, lekker toch?
0: Ja, dat gaat erin als een koek.
1: Als,
0: als pizza calzone.
1: Pizza calzone, ja.
0: Ja. Goed, we beginnen aan de laatste fase van het programma.
1: Ja.
0: Laten we eerst even de laatste berichten doorjassen. De woonbehoefte ligt in Ermelo op koers. Ik kan het me bijna niet voorstellen.
1: Nee,
0: maar,
1: ik ook niet, maar dat is knap hoor.
0: Ja, terwijl de regio Noord-Veluwe gemiddeld 83% van de gemaakte afspraken nakomt, zijn in Ermelo de doelstellingen uit de woondeal met maar liefst 132% ruim behaald.
1: Zo, dat is knap. Echt
0: nou,
1: wel.
0: Dan zit ik ook te denken van, hoe kan dat nou?
1: Ja, maar dat is want, goed te best gedaan.
0: Ze hadden geen plek en ze hadden geen, geen gebied en... Maar goed, goed bezig. Trouwens, ook leuke huisjes die hier op de foto staan.
1: Die zijn ook leuk.
0: Ja, leuk. Ja, ja. Nou, ik weet niet waar het is, maar het ziet er wel leuk uit in ieder geval. Nou, gefeliciteerd Ermelo.
1: Ja,
0: en dan
1: goed.
0: Partnerschap van Rabobank en Stichting Wieler Evenementen de IJsselstreek. IJsselstreek, de oude IJsselstreek, daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Hè?
1: Ja. Was jij blij dat de Rabobank zich daarmee bemoeide?
0: Ja, ik denk lekker in de Achterhoek vallen ons dan niet meer lastig, maar het gaat toch om deze regio.
1: Ja.
0: Het Veluwe-klassement staat op 25 mei met de Ronde van Heerde, dan de Ronde van Banneveld op 30 mei, Uggelen 6 juni, Horst en Tellecht 1 juli, Epe 8 juli, Elspeet 22 juli en de afsluitende finale in Nunspeet 26 augustus. En daar werken ze mee samen. Nou, ik heb zo'n vermoeden dat de Rabobank daar wel geld in pompt dan.
1: Ja, dat, die zullen daar wel geld in pompen.
0: Ja, bedoel wat anders.
1: Ons geld.
0: Zit jij bij de Rabobank?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee.
0: Ik kreeg laatst een bericht van de bank. Dat vind ik een heel raar verhaal. Dat ik moest me identificeren. Want de wetten waren zo veranderd. En ik kon wel een witwasser zijn en bladibladibla. En ik kijk even mijn rekening. Er gebeurt helemaal niks. Er staat ook niks op.
1: Nee.
0: Dus wat nou? En, maar dan moest ik dus een foto maken en van een identiteitsbewijs voor en achterkant. Ik denk, bekijk het.
1: Ja, dat is een,
0: dat wordt overal
1: een
0: afgedaan. Ja, dat dacht ik ook. Dat is spam. En nou, kijken naar het e-mailadres. Ja, kijk, ik kan mee op. Ik denk, ik ga er niet op in. Toen kreeg ik, als ik dan telebankieren doe en ik log in op mijn eigen bankaccount, stond bij het bericht, het zei exact hetzelfde bericht. En toen denk ik, wow, wacht even, maar dat kan haast niet. Ik ga het nou niet doen, daar niet van. Want dan moesten we een foto bij en bla bla bla.
1: Ja,
0: en anders kon ik
1: daar
0: niet bankieren. Dan denk je, joh, maar luister, ik ben ooit bij jullie begonnen aan de balie. Toen er nog gewoon stenen banken waren, zeg maar, waar je naartoe
1: kon. Waar je gewoon naartoe kon, ja.
0: Mijn hele spulletje laten zien. Identiteitsbewijs dan.
1: Ja,
0: en dan
1: dat
0: foto's
1: speel,
0: van maken en zo. Ze weten precies wie ik ben, dus wat een flauwekul. Maar je weet het gewoon niet meer tegenwoordig. Wat is echt en wat is niet echt. Dus ik gokte maar op. En als ik niet meer kan bankieren daar,
1: dan ga je toch naar een andere bank?
0: Ik deed het toch al niks. Maar ik moet een bankrekening hebben.
1: Ja, ja.
0: Voor het geval dat iemand iets wil overmaken naar mij. Of andersom.
1: Ja.
0: Ja, nou ja. Dus.
1: Maar ik werd gebeld door de Rabobank.
0: Ja.
1: Ook zo'n verhaal. En er was, ze hadden gemerkt dat iemand 18.000 euro van mijn rekening.
0: Ja.
1: Dat soort, weet je wel.
0: Ja.
1: En ik denk, ik heb niet eens de Rabobank. Dus,
0: waar, en jij ook geen 18.000 euro.
1: Ja, dat wel. Maar,
0: dat wel.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, maar dus
0: zullen we wat gaan drinken vanmiddag?
1: Ja, is goed. Ja. En in ieder geval, dus ik denk, de groeten, weet je wel. En toen kreeg ik een dag later hetzelfde verhaal.
0: Ja.
1: Maar als ik dus erover wilde praten, dan moest ik een 1 indrukken. Weet je wel?
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik ga dat niet doen. En ik heb dat niet gedaan. En sinds die tijd heb ik daar geen last meer van.
0: Nee.
1: Maar dat was ook zoiets dat ze je... Want je wordt er zo voor gewaarschuwd. Je bank belt je niet en al dat soort dingen. Die vraagt die gegevens niet en al dat soort dingen meer. Maar je zal er toch maar intrappen. Ik weet niet wat er gebeurt, hoor. Maar...
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar we moeten daar gewoon mee stoppen met dat internet gebeuren. Al dat digitale gedoe.
1: Nee, dat is toch waardeloos. Maar toch ga je erover nadenken. Hè? Wat zal het zijn? En waarom? En toen sprak ik iemand die er schijnbaar een beetje verstand van had. Ik zei, dat en dat is er gebeurd. Heel wijs dat je er niet op ingegaan bent. Ja. Werd gezegd. Nou, af en toe ben ik nog wel een beetje wijs.
0: En dan zegt iemand, laat mij maar even achter de computer en zorg ik dat dat niet meer overkomt. En dan zetten ze er weer een systeem in dat je alles opmaakt naar hun. Ja. Dus,
1: ja, maar ik vond het zo raar, want ik zit helemaal niet bij de Rabobank.
0: Nou, kijk eens. Ja, precies. Maar dat is gewoon gokken. Hè?
1: Dat is gewoon gokken van hun.
0: Schieten met hagel en je raakt altijd wel iets. Ja. Goed, we pakken weer even een nummer van jouw lijst.
1: Ja, er zijn zowat de laatste. Nog twee,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, met deze erbij nog twee, dacht ik.
1: Ja, deze en dan nog eentje, ja.
0: Ja. Nee. Vaya con Dios, hè?
1: Dat komt nog.
0: Ja.
1: En dit is Verdammt die Griebelig.

0: Verdammt, ich lieb dich, Matthias Reim.
1: Zou je maar toegezongen worden op woensdagochtend?
0: Hè? Ja, precies. Er zijn ergere dingen, denk ik dan.
1: Nee, ik denk het ook, ja.
0: Ja, eens even kijken. Nou gaan we eens even kijken. John, die had nog een mop. Dan zegt die vrouw zegt tegen de man... Wat krijg ik van jou voor ons 25-jarig trouwjubileum? Zegt die man een weekendje Parijs. Zegt die vrouw, wauw, geweldig. Wat had je dan bedacht voor een 50-jarig jubileum? En dan zegt die man, dan kom ik je weer ophalen.
1: Ja, is leuk.
0: Ja. Ja, zo gaan die dingen. Ja, en dan, dan eens even kijken. Identificeren, zegt Mirjam, dat schijnt te kloppen bij de banken. Te zijn de tijd mag je ook niet meer met een rijbewijs jezelf identificeren. Nee, dat klopt. Een rijbewijs was al niet geldig. Oh. Ik moest met een paspoort of een identiteit. Maar mijn paspoort is al 10 jaar verlopen.
1: Ja.
0: Ga ik ook niet meer vervangen. Ik ga toch niet meer naar het buitenland.
1: Nee, ik heb de mijne is nu 2 jaar verlopen. Maar ik heb hem ook niet meer verlengd.
0: Nee.
1: Want ik ga toch niet. Ik ga naar Putten en verder niet.
0: Nee, precies.
1: Naar Ermelo een enkele keer. Maar daar heb ik geen paspoort voor nodig, denk ik.
0: En een identiteitskaart heb ik ook niet. Dus, nee. Dus ik kan me niet eens identificeren.
1: Nee.
0: En daar hadden ze het erover, ja, een cent over maken. En dan denk ik, ja... Van mijn eigen rekening naar mijn eigen rekening. Ja. Hoe werkt dat? Maar dan moest ik van een andere bankrekening. Ik heb geen andere bankrekening. Wat een
1: gedoe,
0: maar
1: hè?
0: Het schijnt te kloppen. Dus dat geeft dan een gevoel dat er misschien wat klopt. Dan nog is
1: we zien het allemaal wel. Dan weet je wat we moeten doen? Gewoon zorgen dat er niks meer op die bank staat. Gewoon alles in een oude sok thuis.
0: Alles in een oude sok, Nou, eens even kijken of het nog gaat lukken met alle verzoekjes, door.
1: Vrees met grote vrezen.
0: Zoals Rini Jansen bijvoorbeeld, die zegt, hey Bas, je krijgt de groetjes van ons. Wil je even een leuk plaatje draaien naar eigen inzicht? Ja, even lekker is dat. Groetjes van Tony en Rini van de Zwarte Interieursbouwers. Ja. Nou, daar leggen ze wel een hele verantwoordelijkheid in mijn schoot. Maar goed.
1: Misschien kan je ze samenvoegen.
0: Nou, voor hun samen. Dus dat gaan we wel doen.
1: Nee, maar ik bedoel ook nog van een ander die aangevraagd heeft. Als we niet uitkomen, en dan zijn ze toch...
0: Als we niet uitkomen, dan gaan gewoon de mensen die al een heleboel verzoekjes hebben gehad, die hebben dan pech.
1: Ja,
0: die hebben er dan eentje minder.
1: Ja, dat kan ook. Ja.
0: Ik heb namelijk wel een plaatje, dat is mijn favoriete plaatje, sinds 28 juni vorig jaar. Dus jongens van Zwart Interieurbouw. Ja, dit is het risico wat je loopt als je mij naar eigen inzicht laat invullen.
1: Ja.
0: Hier komt-ie.
1: Daar komt-ie dan, ja.

0: Nou, het viel in de smaak, blijkt.
1: Ja.
0: Er gingen twee duimpjes omhoog, dus nou, mooi. Ja,
1: helemaal goed.
0: Ja, ik vind het een heel fijn plaatje.
1: Ja, maar het is ook een leuk nummer.
0: Ja, ik vind hem echt geweldig.
1: Ja, ja. Oh.
0: Goed, dan gaan we naar... er komt nog een reactie van Koos. Oh ja, die vindt het ook een mooi nummer. Luister maar. Dus lekker man. Ja, ja, okay,
1: lekker man. Ja, Koos, helemaal goed, Koos.
0: Koos is ook gecharmeerd van Messi. Nou, dan gaan wij... Erik Ras, die wilde iets horen van Van Koten en de Bie.
1: Ja.
0: En ik moet even alles stopzetten, want anders loopt die anders duikt de hele zwik door elkaar. Dat moeten we niet hebben. Zo stoont als een kanaal.
1: Ja.
0: En die had ik hier net nog even klaarstaan, maar dan zou ik even kijken, waar staat hij nu? Oh ja, hier deze.
1: Daar staat hij, ja.
0: Ja, daar gaat hij. Komt hij, Erik?

0: Ja, en dan hebben we nog twee verzoekjes. Eén van jouw lijst en eentje van Gert. En dan komt het toch mooi precies uit.
1: Dan komen we aardig weg.
0: Ja, ja. Precies.

0: Nou, dat was een verzoekje voor Evan, Evan. Ja, dus in ieder geval Emerson, Lake & Palmer met Peter Gunn. En dan zet ik de laatste voor jou klaar, maar dan kijken we ook nog even of er qua headlines nog wat gewijzigd is vandaag. De Rekenkamer is kritisch over justitie. CDA beperkt, of COA. Ja, COA beperkt de toegang tot haar appel. Aha, dus het kan wel.
1: Ja.
0: En Poetin en Xi prijzen hun samenwerking.
1: Nou,
0: wat fijn. Het is mooi dat ze zo fijn samen kunnen werken.
1: Ja, dat is helemaal gezellig voor ze. Ja.
0: Nou, dan hebben we volgens mij alle dingen gehad. Ja. Behalve dus de tiende van de Team van Therese.
1: Ja.
0: En daar gaan we nu...
1: Die mag nu nog.
0: Daar gaan we nu naar luisteren.

0: De laatste van de team van Therese. Vaya con Dios. Ga met God, betekent het.
1: Ja.
0: En what's a woman with a man. En ja, hier zit wel een verhaal aan hoor.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb ooit een nummer geschreven voor onze chauffeur.
1: Ja.
0: Van de band. En die wilde zo graag een popster zijn. En wij waren altijd zo dronken als torren. Toen we als we dan naar huis gingen. Ja. En hij reed en dan zong die altijd. Toen heb ik een nummer voor hem geschreven. En ja, dat had ik niet goed beveiligd. En een maand of drie later kwam What's a Woman When a Man van. En ik durf bijna wel te beweren dat daar plagiaat is gepleegd.
1: Ja, maar je kon het niet bewijzen.
0: Ik, nee, want je moet dan aantonen wanneer ik mijn eigen nummer gemaakt heb. En ja, ik ga eens even kijken of ik hem zo snel kan vinden nog.
1: Ja. Het zou wel leuk zijn.
0: Stel er even een ander plaatje op ondertussen.

0: Ja, en dan heb ik hem even opgezocht. Nou, ik hoop dat je het nummer nog van Vaya con Dios nog in de gedachten hebt. Mm. En je moet wel een beetje muzikaal naar luisteren. Maar goed, hier komt-ie.
1: Nou.

0: Ja, en dan zit ik weer in de herinneringen, want hij was zo blij met dit nummer. Eddie heet hij, de zanger. En hij moest dat praatstukje doen wat hij in het midden deed, want hij vond Elvis Presley altijd wel leuk.
1: Ja.
0: Maar zo diep kon zijn stem aan het eind van de avond niet. Dus hebben we 's morgens om 5 uur wakker gemaakt. We sliepen in de studio en nu, hop, inpraten dat ding.
1: Ja.
0: En dat moest allemaal in de dagavond, mag natuurlijk allemaal niks kosten. En dat was hem dus, Easy Eddie Boesveld uit de Vassenveld, waar Guus Hidding ook vandaan komt.
1: Ja. Maar het is ook een leuk nummer. Maar het lijkt wel een beetje op dat andere. Hè?
0: Ja, je moet even weten waar je
1: goed
0: op moet
1: luisteren,
0: letten.
1: Bepaalde gedeeltes zeg je, hey, daar komt hij. Dat is dezelfde.
0: Ja, en ze hebben een beetje gedubbeld hier en daar qua tempo en zo. Maar hoe dan ook, als je ze naast elkaar legt. Ik kan het te feilloos uitleggen, alleen op dat moment kon dat niet.
1: Nee.
0: Goed, maar dat dus. En dan, wat ga je daar eigenlijk lunchen?
1: Ik denk een sneetje brood met een eitje of zo.
0: Ik ga een broodje met tonijn.
1: Oh, dat is ook lekker.
0: Een lekker tonijntje.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja,
0: lekker visje. Nou. Dus nou dat. En dan vanavond kofte, Griekse kofte, nog nooit gehad.
1: Nee.
0: Dus ik weet ook niet, wat er op afkomt, maar we gaan het meemaken.
1: Nee, ik weet ook niet wat er vanavond op mij afkomt, maar dat zie ik wel.
0: Ja, ik vanzelf.
1: Het is niet anders.
0: Dan gaan we doei zeggen.
1: We gaan doei zeggen. Nou, tot de volgende week zal ik zeggen. Dankjewel voor jullie luisterplezier. En daar hebben jullie ons ook in laten meedelen. Jullie verzoekjes en al dat soort dingen meer.
0: Ja.
1: En dan blijft zo'n programma ook levendig. Heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Ja, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. En dan laat Velo even aanstaan, dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Want jij bent de zaterdag weer.
1: Zaterdag
0: om 10 uur,
1: weer. Ja.
0: Samen met Alexander en ik ben de morgen vroeg weer om 7 uur. Goedemorgen.
1: Tot.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. De temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad is nog altijd dicht tussen Almere, Oostvaarders en Lelystad door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de N50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Harderwijk voert binnenkort controles uit op de hondenbelasting. De controle is bedoeld om te onderzoeken of honden correct zijn aangemeld voor de belastingheffing. Inwoners die één of meer honden houden zijn verplicht hiervan aangifte te doen en hondenbelasting te betalen. Voor hulphonden zoals blinde geleidehonden en gehandicapte honden geldt een vrijstelling. Eendenslachterij Thomas Ducto in Ermelo ligt in conflict met de provincie Gelderland en de gemeente Ermelo. Het bedrijf stapte eerder naar de rechter om een aangekondigde dwangsom van €200.000 aan te vechten. De provincie wil de maatregelen opleggen omdat de slachterij sinds het verlies van haar natuurvergunning niet meer aan de geldende voorwaarden voldoet. Die verloor Thomas Ducto verleden jaar. Daarom moet de uitstoot en bedrijfsvoering teruggebracht worden naar de normen uit begin jaren 90. Gelderland eist dat het bedrijf zich houdt aan de hinderwetgeving uit 1992. Dat betekent onder meer beperkingen in werktijden, transport en de maximale bezetting van dieren vanwege ammoniakemissies. De rechtbank doet naar verwachting binnen 3 weken uitspraak in deze zaak. En tot slot, de A30 is maandagavond om 9 uur afgesloten in noordelijke richting tussen Ede-Noord en de aansluiting met de A1 bij Barneveld. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli om 5 uur en maakt deel uit van grootschalige werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Tot de afsluiting wordt de bereikbaarheid in de regio tijdelijk beperkt. Verkeer richting Barneveld en de A1 wordt omgeleid via de routes A12, A27, A28 en A1 en de A12, de A50 en de A1. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en adviseert weggebruikers om voor vertrek de navigatie en verkeersinformatie te controleren. De afsluiting heeft merkbare impact op forensen, logistiek verkeer en ondernemers in de regio. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Hemelteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tiet voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80. Gadver.

0: Ja, goedemiddag, hartelijk welkom bij aflevering 325 van Afslag 11. Het is vandaag 20 mei, woensdag 20 mei 2026. Met Afslag 11 begin goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender de 2 van 2 met René. De tukkers tippen natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En de thema's van deze week zijn onder andere personality, naar aanleiding van het ludieke annuleren van de concerten van Dolly Parton. Vreemde moves, naar aanleiding van de nieuwe manager van Tata Steel, die directeur was bij Milieudefensie. De tsunami-golf van 500 meter. Handdoekje leggen, naar aanleiding van de Duitser die een rechtszaak won voor niet gelegen schade.
1: Hey, en die is goed.
0: Ja, en alcohol alert. Naar aanleiding van de dronken wandeling van die meneer die de trein gemist had en nuchter een 8 uur later thuis kwam. Maar ja, dat achter ons muzikale DNA hebben bepaald, slaan we andere leuke platen ook niet af. Zoals Burk Heijn van onder andere Rosalia en Björk.
1: Ja, met name Björk was Björk. Het thema gerelateerd, hè?
0: Björk.
1: Een totaal andere switch.
0: Zeker wel, andere switch. Ja. Afslag 11, Middle of the Week Radio. U hoorde al, rechts van mij zit hij weer. Zoals altijd op de woensdagmiddag om 1 uur. Albert Poortega. Albert, goedemiddag.
1: Oh, soms zit ik ook wel op jouw stoel.
0: Zeker, maar dan zit je links van mij. Dat en dan zit ik weer rechts van jou. Zeker, maar op woensdagmiddag zijn we er gewoon.
1: Is dat, hè?
0: Ja, dat is geen enkel probleem. Hey, het begint langzaam maar zeker weer op temperatuur te komen in Nederland. En dat is wel zo lekker, vind ik. Hè? We gaan een goed weekend, een mooi Pinksterweekend tegemoet volgens mij. Dus de temperaturen fluctueerden nogal de afgelopen dagen.
1: We hebben dat niet kunnen doortrekken naar Ameland. Hè? We hebben een klein dipje gehad.
0: We hebben even een dipje gehad, wat regen, maar dat is goed voor het stof. Hè?
1: Ja, dus, goed, het team moet ook nog even naar babbel doen. Hè?
0: Dat is ook zo.
1: Dus, maar de temperaturen komen weer, trekken weer bij.
0: Ja, langzaam maar zeker gaan we weer de zomer in, mensen.
1: Zo
0: dus
1: er
0: wordt tijd. René, how bizar.
1: Ja.
0: Nou, de twee van door over en onder. Daar is hij alweer.
1: Ik is wel toe te voegen.
0: Kopje thee.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

0: Yeah. Ja, and if I could turn back time. Zo, en daarvoor het. Hadden we How Bizarre van OMC. Die hoor je ook niet meer zo vaak, hè? We hebben wel vaker van die plaat, Albert, die je niet zo vaak meer hoort. En dan
1: wij
0: een keer denk van,
1: ook
0: oh ja.
1: Heel vaak gewoon dezelfde artiest in ieder geval, hè?
0: Ja, dat
1: en
0: is,
1: dat heeft dan niet eens zo'n zin met een verjaardag of een thema te maken.
0: Nee, dat heeft gewoon met ons DNA te maken, hè?
1: Zo is het.
0: Ja. Hey, vandaag is 20 mei en dan staat er weer een groot aantal mensen op de verjaardagslijst.
1: Ook dus ik grote ga jongens?
0: Even, ook grote jongens.
1: Foute jongens?
0: Foute jongens, grote jongens, grote meiden, foute dames. Roept, wij draaien.
1: Ja.
0: We beginnen. Mag jij aangeven, fout of niet fout? Abby Hoes. 32.
1: Volgens mij een actrieuze.
0: Ja, dat is
1: prima.
0: Ja. Nee. Chris Froome.
1: Die was wel een keer fout volgens mij met doping.
0: Ja. Ja, maar wat Chris Froome was ook degene die nooit echt een wedstrijd ervan wilde maken, toch? Die bleef altijd in het wiel hangen, toch? Of niet? Was hij, toch?
1: Nee. Froome heeft wel eens een keer de Tour
0: gewonnen. Nee, dat weet ik. Nee, maar wie was dat dan? Die altijd gewoon in het wiel bleef en nooit eigenlijk een etappe won? Want,
1: dat was Indurain. Nee, die was niet van het winnen,
0: ook niet. Nee, maar het was na Indurain. Was ook niet. Nou,
1: ik hoor een belletje.
0: Hoppakee, daar gaat hij zo meteen. Ja. Chris, die wordt 41 vandaag. Pieter Tsjech. De man met de badmuts, 44. Iker Casillas, zijn collega van Spanje, 45. Tommy Wieringa, 59. Harry Vermeegen.
1: Harry.
0: 76 alweer.
1: Lekker in Spanje, hè?
0: Ja, die zit hier goed. Maar je post elke dag nog wel een filmpje, volgens mij. Giel van Praag is al 77 geworden vandaag. En dan gaan we naar Sherilyn Sarkisian Lapierre, oftewel Cher. Vandaag haar 80ste verjaardag. Vandaar turn back time die we hadden. Boudewijn de Groot, die wordt alweer 82. Ook nog een plaatje van. Het is ook de geboortedag van Joe Cocker, die overleed. Cocker. Die overleed in 2014. Straks
1: timing,
0: nog een plaatje van. Staat op de trappelen. In 1927 op 20 mei begint Charles Lindbergh aan de eerste non-stop solovlucht over The Atlantic. In 2005 promoveert Heracles op 20 mei naar de Eredivisie, waar ze uit in 1986 uit degradeerden. Nou, inmiddels zijn ze weer terug in
1: de
0: Eerste Divisie.
1: Hebben zij dat ding vanuit Volendam gekocht?
0: De heen en weer. Nou, ik denk dat inderdaad er één team is wat na Volendam de heen en weer kan
1: dan
0: is de Heracles.
1: Dit jaar terug.
0: Kijk, Volendam zit er nog in. Maar dun draadje, zeker.
1: Ik zou zeggen dat ze die gewoon kunnen disqualificeren. Als je geen uitpubliek wil hebben, dan moet je gewoon...
0: Dat is een beetje gek.
1: Dat kunnen ze dan gelijk ook met die andere ploeg in het samen spelen.
0: Nee, maar dat kan wel, maar dan moet je hem zonder publiek spelen. Ja. Gewoon zonder helemaal publiek. Dat gaan ze niet doen. 2012 op 20 mei een aardbeving in het noorden van Italië met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter.
1: Hoe noordelijk is dat? Want dan hou ik er even rekening mee.
0: Nou, ja, dat beste het noorden. Want jij gaat natuurlijk ook over anderhalve week die kant op. En dat is wel daar in die konterij volgens mij.
1: Oh.
0: Maar er kwamen ook 6 mensen bij om het leven. Dus het was echt een stevige aardbeving.
1: Kan dus, wel gek niet best.
0: Het is vandaag een belangrijk. Het is een wereldbijendag vandaag. De bij is belangrijk voor de keten. Hè?
1: Ja.
0: En voor alle flora en fauna eigenlijk. En het is ook verantwoordingsdag in de Tweede Kamer vandaag. En dat noemen ze ook wel gehaktdag. En daar hebben we straks ook nog weer een toepasselijk plaatje bij. Nou, maar eerst eens even...
1: Gehaktdag.
0: Gaan we even strippen, Albert. Breng jij?
1: Strippenkaart, mensen.
0: Strippenkaart.
1: Ik heb 15 strippen.
2: Afslag 11 op Veluwe FM.

0: Wereldbijendag is het vandaag. En daar moeten we even stil bij staan. Want,
1: nou hoor, daar moeten we ook aandacht in inderdaad.
0: De bij is voor de echt bijtjes, heel belangrijk voor het hele ecosysteem. Ja. Dus,
1: en wij kennen natuurlijk ook een hele bezige bijtjes. Hè?
0: We kennen zeker een heleboel
1: rondom aanwezig.
0: Nou, echt wel. Jongen, hou op, schei uit. Zeg.
1: Zoomen, uitroken.
0: Ja, we kennen alleen geen imker. Tenminste, we kennen wel een imker, maar die heeft geen... Hoe heet dat wel? Geen pak aan.
1: Je hebt geen marina's aan. Geen marina kennen we wel, hè?
0: Dus. Hey, morgen een kleine lijstje. Dat is ook wel eens lekker, hè? Morgen verjaart Antoinette Smit, oftewel Bantoinette van de Os.
1: Bantoinette van
0: 56 lentes jong. Mutaya Buena van de Sugababes, 41. Margie Theeuwen, die wordt 52. Het is de geboortedag van Christopher Wallace, oftewel Notorious Big.
1: Oh, B.I.G.
0: Overleden in 1997.
1: God, dat is ook wel een poos, hè?
0: Dat is een hele tijd geleden. Die ging bijna eerder dood dan dat hij geboren was. René Soutendijk, 69. Leo Sayer, 78. En op 21 mei 1572, dus een tijdje geleden, veroveren de watergeuzen Enkhuizen op de Spanjaarden. In 1952 wordt het Amsterdam Rijnkanaal op 21 mei geopend. Op 21 mei 2024 is er een reeks van krachtige tornado's die de Amerikaanse staat Iowa treft. En in 2024 is het de Raad van de Europese Unie die unaniem goedkeuring geeft aan de verordening voor kunstmatige intelligentie. En daar hebben we nu dagelijks mee te doen. En het is morgen voor jou belangrijk. Want dat doe je namelijk elke dag. Fiets naar je werkdag.
1: Oh, en vorige week was het alweer... Oh nee, binnenkort is het ook alweer het fietsdag, hè?
0: Jazeker, ja. Het gaat maar door.
1: Ongelooflijk. Fietsen in de zomer is lekker populair, mensen.
0: Heerlijk. Net als hardlopen.
1: Zo is het.

0: Oh, wat een bende, jongens.
1: Ja, zeker.
0: Nou. Hey, en Love Story daarvoor van Taylor Swift. Die hadden we ook nog, hè?
1: Ja.
0: Albert, we moeten het heel even hebben, met jouw goedkeuren, over een Oost-Europees land wat de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws geweest is. En dat is niet Bosnië. Dat is natuurlijk bij ons wel in het nieuws geweest, hè? Tussen jou en mij, zeg maar, bij jou thuis.
1: Een Bulgaarse rollaar.
0: Nou, ik wil dat even. Die hebben dus afgelopen weekend het Songfestival gewonnen.
1: Ja.
0: En afgelopen maandag kwam er in één keer een bericht naar buiten dat zij onze belastingdiensten links en rechts een beetje getild hebben.
1: Ja, en die hebben de mazen van de wet opgevonden.
0: Wat,
1: hè?
0: Ja, maar dat is niet de eerste keer volgens mij, toch?
1: Nee.
0: Of wel?
1: Nee, maar goed, dan kan je dus ook zeggen dat dat systeem van
0: dat werkt
1: nooit niet heel nee, lekker.
0: Maar daarom gaat het ook veranderen, hè? Het belastingstelsel gaat veranderen.
1: Ja.
0: Wanneer is het over? Volgend jaar volgens mij, toch? Ja.
1: Volgens mij hebben ze belastingaangiftes of subsidies hebben ze mee zitten sjoemen.
0: Ja,
1: toch?
0: Ze hebben inderdaad belastingaangiftes volgens mij. Inkomstenbelasting, ja. waarbij ze een te hoog salaris hebben aangegeven en dus meer terugkregen.
1: Ja,
0: ja, dat is kansloos.
1: Komt ook niet meer terug. Hè?
0: Een groot deel van dat geld zien we nooit meer terug.
1: Nee.
0: Het is net als bij het kwartje van Kok.
1: Zo is het.
0: Dus, nou, dat wilde ik nog heel even met jou bespreken.
1: Dan kunnen ze hopelijk met dat geld het Songfestival doen dan.
0: Dat zou mooi zijn als ze dat kunnen financieren.
1: Songfestival en mooi is, vind ik wel
0: dat is zeker
1: twee
0: niet mooi.
1: Termen.
0: Nee.
1: Dus liggen wel buiten aan de buitenkant, zeg maar. Dat zijn Dico en Gert, zeg maar, een beetje.
0: Ja, precies.
1: Buitenkant
0: uitersten.
1: Van spectrum.
0: Ja. Ik heb er geen woorden voor, Albert.
1: En nou, dan zeg ik to the extreme met die mensen.
0: Yes.
1: Ja, van het is ook een switch, hè? Een hard rock band die soft covers maakt.
0: Ik had nog gebeld, maar doe ik zo meteen even.
1: Ja.

0: dan kan je lang wachten. Hè?
1: Ja, John Mayer.
0: Waiting on the World to Change, heet dat liedje. Ja, dat is... er gaat wel eens wat veranderen, maar heel veel natuurlijk meestal niet. Dus,
1: niet in jouw voordeel ook.
0: Nee, meestal ook niet. U hoort het belletje al even geleden. Dat was naar aanleiding van de heen en weer. Ja. Daar hadden we het even over. Ja, Volendam is by far... Nou, niet by far. Is degene die inderdaad het vaakst...
1: Far, dat was ook wel mooi met de boot.
0: ...gedegradeerd is. Wij hadden het over Heracles. Maar Heracles is maar vier keer, even met

0: de keer van nu ook meegerekend. Gedegradeerd. De nummer 2.
1: Je zegt maar 4 keer. Maar
0: dat vind ik ook veel hoor. Ja.
1: De Tukker toch wel heel veel pijn
0: dat
1: gedaan.
0: Dat heeft pijn gedaan in de familie Veldhuizen. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja. Nou, zijn er ook nog in het Gelderse deel. Dus net naast Tukkerland. Daar ligt de Graafschap. En die zijn runner-up als het gaat om degradatie.
1: Volgens mij een club in Amsterdam die heeft het liever niet met de Graafschap in de laatste wedstrijd.
0: Nee, zeker niet. Nee. Nou, dan hebben ze geluk, want volgend jaar hoeven ze niet tegen de Graafschap. De laatste wedstrijd in ieder geval.
1: Ze moeten volgens mij wel voorrondes Champions League spelen deze week, of niet?
0: Dat is het niet, de voorrondes Champions League. Nee.
1: Pijnlijk,
0: nee,
1: is jongens, een pijnlijke vergissing.
0: Het is een voorronde Europa League. Is het altijd. En als je die gaat... Of is het de Conference League zelfs?
1: Het is een priezer was. Maar...
0: Nou, ik ga het even opzoeken. Ja, ja. U hoort een belletje.
1: Een surprise, wacht. Wacht, een surprise.
2: Surprise van Radiohead. Afslag 11 op Veluwe FM.

0: 78 jaar gaat hij morgen worden, als het goed is. Leo, zeker. Het liedje is 58 jaar oud. Nou, wel oud in ieder geval. En daarvoor Leo Sayer. Dus daarvoor hadden we Radiohead met No Surprise.
1: Ah, wel een classic, hè?
0: Schitterende plaat. Allebei, hè, vind ik.
1: Ja, zeker.
0: Vrijdag. Vrijdag is het 22 mei. En dan verjaart Bart Jansen, de makelaar. 57 lentejong. Van harte gefeliciteerd. Jazeker. Novak Djokovic wordt 39. Naomi Campbell wordt 56. Kim Holland, 57.
1: Kim Holland,
0: jazeker.
1: Hebben we daar een plaat voor dan?
0: Daar hebben we geen plaat voor. Ja, misschien koning.
1: Fiets zonder zadel.
0: Ja. Jeroen Latijnhouwers, die wordt 59. Danny Christian, 70. Het is de geboortedag van Charles Aznavour. 2018 ons ontvallen. In 1981 is het op 22 mei dat de Londense rechtbank de Yorkshire Ripper, die 13 vrouwen op gruwelijke wijze om het leven bracht, tot levenslang veroordeeld. En in 1972 wordt Ton Sijbrands op 22 mei wereldkampioen. De uitvinding van het Ethernetwerk wordt door Robert Metcalf gedaan in 1973. Dat doet hij ook op 22 mei. En op 22 mei 2017, moet ik zeggen, bij een aanslag in Manchester komen 22 mensen om het leven bij een concert van Ariana Grande. Dat is ook alweer 9 jaar geleden. En in 2019, daar gaan we weer. 22 mei, na een verblijf van 5 jaar in de Eredivisie, degradeert Excelsior weer naar de Eerste Divisie.
1: Nummer 2 van de degradanten.
0: Nee, nummer 3.
1: Nummer 3 hoorde ik net. Ja. Ik pak even de fiets erbij, man.
0: Lekker, jongens. Zullen jullie fietsen? Weer.
1: Ja.
0: Met je elektrische fiets of...
1: wacht even. Manueel aangedreven.
0: Ik had gebeld, hè. Ja. Ajax gaat naar de voorronde. Tweede voorronde van de Conference League.

Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen

0: 82 jaar is hij geworden, Boudewijn de Groot vandaag. En meester Prikkebeen. En daarvoor hadden we, en dat deed hij met Ellie, hè, van Ellie en Rickert. En daarvoor hadden we op fietsen vanwege de, wat is het, fietsen naar je werkdag morgen. Ja. Dat ga jij natuurlijk weer doen, maar
1: zeker.
0: Je gaat zometeen ook weer gewoon naar je werk fietsen. Zal ik nog een dagje verjaardagen doen?
1: Doe nog even snel een dagje verjaardagen.
0: Even snel, de zaterdag, zaterdag 23 mei, Nick Gerards, gemeenteraadlid in Harderwijk. 22 gaat hij worden
1: zaterdag. Is hij al beëdigd, ja?
0: Denk het wel, ja. Jochem van Gelder wordt 63. Marcella Mesker wordt 67, net als Harry Piekema. Joan Collins wordt,
1: 92.
0: Oeh, 93. 1967 sluit Egypte de straat van Tiran voor Israëlische voertuigen af en blokkeert.
1: Zei je nou Tiran?
0: Tiran, ja, de straat van Tiran. Af en dat doen ze op 23 mei. Dat is om de haven van Eilat te blokkeren. De rockopera Tommy van The Who gaat op 23 mei 69 in première. Ook nog een plaatje van, als het goed is, straks. 69 begint op 23 mei ook de top 30 op Hilversum 3. De Zuid-Molukkers die kapen op 23 mei een trein bij de punt. En die gijzelen lagere mensen in de lagere school in Bovensmilde. Giovanni Falcone, denkt met weinig plezier terug aan 23 mei 1992. Want toen werd hij namelijk door een bomaanslag vermoord. In 1995 wordt het programmeertaaltje Java wordt die aangekondigd op 23 mei. En 23 mei 2022, dat is de dag van Ellen van Dijk. Want die gaat haar werelduurrecord verbeteren met een paar metertjes. Het staat dan op 49 kilometer en 254 meter.
1: Dat is een beste afstand.
0: Zo is het. Uren, één zit erop, hè?
1: Jij had nog een plaatje voor Anna last minute.
0: Ja, iets met Koning en Ben.
1: Je weet ook wel voor, toch?
0: Ja, zeker. Dat weet Anna ook. Okay. Maar dat gaan we niet vertellen. Nee. Dus we gaan door naar het volgende uur zo, hè?
2: Dat heeft niets te doen
0: met geld. Tot straks.
2: Ouders hadden een andere
0: visie. Hoi, hoi.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Woensdagmiddag om iets voor 1. Rap ik altijd op mijn rem. Hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM.

0: Ja mensen, daar zijn we weer. Uurtje nummer 2 van aflevering 325 van het programma Afslag 11. En het is vandaag woensdag 20 mei 2026. Met Afslag 11 begin je natuurlijk goed aan de tweede helft van de week. We hebben de verjaardagskalender, de 2 van 2 met René de Tuggerstip. Maar natuurlijk ook leuke plaatjes die perfect passen bij de weekthema's. En de thema's van deze week zijn onder andere personality. Naar aanleiding van de ludieke annulering van Dolly Parton, haar concerten. Vreemde moves. Naar aanleiding van de manager die bij Tata Steel gaat werken. En directeur was van Milieudefensie. De tsunami-golf van 500 meter hoog. Handdoekje leggen. Naar aanleiding van de Duitser die een rechtszaak voor niet gelegen schade won. En alcohol alert. Naar aanleiding van de dronken wandeling van iemand die de trein miste. En lopend naar huis ging. Een uurtje of 8 later weer terugkwam. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt. Slaan we de andere leuke plaatjes ook niet af. Zoals Talk to You van Another. Ja. Afslag 11 Middle of the Week Radio. Uur nummer 2 wordt altijd het eerste blokje geopend. Door een Nederlandstalig versje. Hollandse vestjes, heb ik iemand wel eens horen zeggen. Welke gaat het worden, Albert?
1: Het is dit keer Lamme Frans.
0: Wat?
1: Ja, een zuipertje. Heel krat leren.
0: Nou, hier doen wij ook maar een blikje of zo. Lekker. Proost.
1: Je zet er nog 24 in.
0: Nou, proost.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

0: Dus denk naar aanleiding van de directeur of de wandelaar die dronken
1: ook,
0: naar huis liep.
1: Ja, ook de watlopers.
0: Watlopers, daar hebben we het ook nog niet over gehad, nee. Hè? Ja, die werden overvallen gewoon, ja. Hè? Maar ik had wel begrepen dat ze gewoon ergens in de nacht al weggingen. Ja, is ook niet heel handig,
1: nee,
0: volgens
1: maar
0: mij.
1: Ik begreep dat de experts zeiden, dit kan wel eens voorkomen. In de zin van, de ene dag kan er dus een geultje van
0: dat is de natuur,
1: centimeter
0: hè,
1: zijn.
0: Ze.
1: En de andere keer kan je
0: een geul van 3 meter
1: kopje onder.
0: Ja, en dat is niet prettig.
1: Maar nee, het is ook een beetje om Harry een klein...
0: Harry?
1: Ja. Harry is toch ziek?
0: Harry de Harry Dinges.
1: Harry
0: Slingert. Ja. Ik dacht even dat jij ook al begon met de Egbertiaanse versprekingen.
1: Nee, Harry.
0: Dat je denkt dat jij Harry heet en ik Albert. Maar je hebt het over Harry Slinger.
1: Henk zei je toch?
0: Henkie. Ja, natuurlijk.
1: Henk zit links van mij.
0: Henk Dijkhuis.
1: Harry, we hebben zijn net een beetje bekomen van jouw... fantastische concert en toen moesten we vernemen dat je maagkanker, geloof ik, hè?
0: Ik weet niet precies wat hij heeft.
1: Ik hoor de bel.
0: Ja, ik weet niet of dat allemaal interessant is.
1: Je weet dat, hè?
0: Je weet het sowieso, maar het is hij heeft
1: in ieder geval...
0: Het zag er in ieder geval nog wel positief uit, geloof ik.
1: Nou, mooi.
0: Dus dat is altijd mooi.
1: Ja.
0: Zondag is het 24 mei. Volgens mij ben ik 23 mei de verjaardag van Niklas Onning vergeten. Dus Niklas, die wordt volgens mij...
1: De prophet is dat, hè?
0: Wie?
1: De prophet.
0: Niklas wordt 56 zaterdag.
1: Dat wist je niet.
0: De prophet.
1: Ja, die.
0: Okay.
1: Als hij de boodschap verkondigt...
0: Ja, dan... Dan
1: doet hij de meeste intentie.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja.
0: Dat is niet misschien. En klein knipje erin, een tipje mijnerzijds. Ja. Anders blijft dat...
1: Scheelt heel veel alimentatie.
0: Wou dat zeggen, dan blijft dat oplopen, jongens. Zondag is het 24 mei. Valerie Zwicker, die wordt 54. Griselda Visser, oud-presentatrice van Studio Sport, 62. Sean Kelly, oude sprinter. De Groene Ier noemden we hem ook wel, want die werd altijd sprintkampioen. Sorry. Of wat is het, een groene truiwinnaar in de Tour. Ja. 70 gaat hij worden. Roseanne Cash, dat is de dochter van Johnny, die wordt ook alweer 71. Ernst Jans, die wordt 78. Priscilla Presley, die wordt 81. Patti LaBelle wordt 82. Bob Dylan wordt 85. Nou, wat een corrivee.
1: Ja.
0: Dan hebben we op 24 mei 1883 de opening van de Brooklyn Bridge in New York. In 1911 op 24 mei wordt de eerste vogel in Nederland voorzien van een vogelringetje. Daar hadden we ook de Birds and the Bees voor, hè? Ja. Het eerste Eurovisie Songfestival vindt plaats op 24 mei 1956 met maar 7 deelnemers.
1: Volgend jaar ook weer 7.
0: Zou zomaar kunnen. Ja. Zwitserland won dat. In 1958, op 24 mei, richt Martin Schreuder de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Martins AFC Ajax, die wint in 1995 natuurlijk, de Champions League.
1: De voorrondes.
0: Op 24 mei, nee, die waren ze allemaal door.
1: Okay.
0: En in 2002 is het George W. Bush, die samen met Vladimir Poetin... een ontwapeningsakkoord tekent. En daar hebben we ook nog een plaatje voor. Maar nu weer.

0: Harry, ja, die zit in de arena momenteel.
1: Het was. Dico, je moet niet naar de arena voor die wedstrijd voor de Champions League vanavond.
0: Morgenavond. Nee, morgenavond is dat.
1: Morgenavond
0: is die wedstrijd tegen Groningen.
1: Ja.
0: En dat is niet inderdaad in de arena, maar dat is bij op de dijk. Ga je lekker even visje eten. Biertje doen. En dan, er zijn geen Groningen supporters. Kun je peukje roken of twee of tien, dan weet ik veel. En dan kan je daarna naar die wedstrijd. Dus, bal is geopend, zou ik maar zeggen. En daarvoor hadden we Everywhere van Fleetwood Mac.
1: Dan gaan we naar mooie klassiekers vandaag.
0: Schitterende platen hebben we er weer in.
1: Mag je het zelf zeggen?
0: Ja, mag je zeggen.
1: Oké.
0: Dan hebben we de maandag nog over. Onder andere, we hebben ook de dinsdag nog over. Maar maandag is 25 mei en dan is het ook trouwens gewoon tweede Pinksterdag.
1: Hele korte werkweek.
0: Een korte werkweek. Robert Jonker is dan jarig. Hij wordt 48. Robert, van harte gefeliciteerd. Giel Beelen, jaartje ouder, 49. Luc Nielis, 10 jaar ouder. Ik moet hoesten, Albert.
1: Ja, ik doe het even overnemen dan. Want het volgens mij... Ja. Oh, er komt weer zo'n klassieke zometeen aan.
0: Wacht even. Ik ben er weer, hoor. Ja. Laurentien, die wordt 60.
1: Laurentien!
0: Het is de geboortedag van Roef Ragas, die overleed in 2007. In 1940 begint de slag om Duinkerken op 25 mei. Margaret Thatcher, let even op, Margaret Thatcher, op 25 mei 1990 roept zij al op om internationaal actie te ondernemen om de stijging van de temperatuur op aarde tegen te gaan. 1990, mensen.
1: De Iron
0: Dat
1: Lady.
0: Dat is 36 jaar geleden. Dan hebben we in 2005 de meest krankzinnige Champions League finale die we eigenlijk ooit gezien hebben, denk ik. Liverpool staat bij rust met 3-0 achter. En uiteindelijk winnen ze de Champions League door AC Milan naar strafschoppen te verslaan. En in 2007 introduceert Google Street View op 25 mei. En op 25 mei 2024 speelt cabaretier Joep van het Hek de allerlaatste voorstelling van zijn carrière in Amsterdam.
1: De poepie.
0: En we hadden net koning. Ja. Nou, het is ook de dag van het kasteel aankomende maandag. Dus dan weten jullie dat.
1: Over kastelen van platen gesproken, Chicago.
0: Ah, schitterend jongens. Ja, een dijk van
1: die wisselde ook van genre, van stevige muziek
0: naar ballads.
1: Soft rocks.

0: Michael McDonald, hè?
1: Ja, die komt zometeen nog een keertje,
0: ja,
1: hè?
0: Die zit gewoon twee keer in één uur. Zit hij druk in zijn snor ertussen.
1: Nee. En je komt in het brain, de brainwave van één van ons, of ja, soms van alle twee tegelijk.
0: Dat kan ook.
1: Ja. Dan krijg jij een plekje verdienen, hè?
0: Nou ja, maar Michael is ook gewoon zo'n toppertje natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Dat is een godzanger. Ja. Hey Albert, volgende week dan ben ik natuurlijk op vakantie.
1: Ja.
0: En die week daarna ben jij op vakantie, ja, en ik ook. Maar dan zijn we er toch.
1: Ja.
0: Maar volgende week zit jij hier met Sinterklaas zelf, ja, volgens mij. Ja. En dan niet met Johnny van Johnny met de pony.
1: En die cadeautjes uit, moet ik zeggen, ja, deze tijd van het jaar.
0: Dit is, daar moeten we het heel even over hebben. Ja. Want er is eigenlijk maar één thema, had ik begrepen.
1: Ja.
0: Gert van Diermen, daar hebben we het over mensen. Gert van Diermen, de penningmeester van DVS 33 Hermelo. Die is gek op de dijk, maar ook op
1: dansen.
0: Dance.
1: Ja,
0: want zijn dochter
1: heeft zijn genen overgenomen.
0: Nou, hè, want hij heeft goede moves, maar zij kan er ook wat van. Hè?
1: Ja.
0: En ik denk, maar dat is misschien, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat zij net iets beter kan dansen dan hij dat vroeger kon.
1: Ze is ook nog jonger, hè?
0: Daarom. Ja, nee, maar
1: als Gert op die leeftijd niet dat katachtig in de goal had gehad, dan was het misschien wel een breakdancer geweest.
0: Nee, dat zou zomaar kunnen, ja. Een electric boogie breakdancer.
1: Nou, ik sluit het niet uit,
0: nee,
1: hoor.
0: Nee, dat zou ik zeker niet doen. Nou ja, maar dat is, dus we hebben eigenlijk geen thema's. Dus voor René... maar geen specifieke
1: Geen inbreng
0: thema's.
1: Van Gert, dat heb je wel gelijk.
0: Gert heeft nog geen enkele plaat ingebracht, begrijp ik. Oké, nou, dit biedt wel perspectief voor René en Anne en Pascal.
1: Ik verwacht zeker van Anne wel iets in de stress.
0: Ja, Anne
1: maar.
0: Is wel is meer grabbertje, denk ik. Maar daar kan je ook op dansen,
1: ja,
0: natuurlijk. Hè?
1: Nou, die heb ik volgens mij ook wel voorbij zien komen.
0: Grabbertje?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, ik heb er ook wel eens een bij zien komen.
1: Genre. Dat past er wel bij, hè?
0: Dus. Hey, de opera.
1: Ja.
0: De opera Tommy. Dat is van The Who.
1: Ja.
0: En daar hadden we ook een plaatje bij, volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is deze. Pinball Wizard.
2: Pinball Wizard. 1844.
1: Heel lang geleden.
2: Zo is het.

0: Ja, een schizofreen is nooit alleen.
1: Nee, en die werkt bij Tata misschien wel.
0: Dat zou zomaar kunnen. Split personality van Pink, de tukkerstip van deze week. En daarvoor hadden we de Pinball Wizard, naar aanleiding van de rockopera Tommy van de Who.
1: Who?
0: Ik heb nog één dag verjaardag, hè? En die gaan we erdoor, Ross Albert. Dinsdag is het 26 mei en dan staat op de verjaardagslijst grote Monique. Monique Bruinslot. Die gaat 54 aantikken. Gefeliciteerd alvast. Ja. En zij is op dezelfde dag jarig als niemand minder dan de grote ruitengoeroe Aart Bos. 61. Aart van harte gefeliciteerd alvast. Demi de Zeeuw die wordt 43. Luca Toni wordt 49. Barbara de Loor van Bewegen op Televisie, 52.
1: Ja.
0: Lenny Kravitz, niet in de lijst, 62. Simon Tahamata, die staat er ook niet in. 70 jaar wordt hij.
1: Kon wel goed zingen trouwens.
0: Zeker wel. Ja. Philip Michael Thomas, die kon denk ik goed dansen. Die wordt 77. Stevie Nicks, daar hadden we Everywhere voor. Van Fleetwood Mac, 78 jaar. Erik

0: Terstra wordt 83. Het is de geboortedag van John Wayne. Die overleed in 1979. Daar hebben we straks ook nog een plaatje voor. In 1676, op 26 mei, ziet Anthony van Leeuwenhoek voor het eerst animalculen, denk ik. Of animalculen, in plaats van moleculen. Dat zijn namelijk kleine diertjes door zijn microscoop. In 2006 wordt het Berlin Hauptbahnhof in Berlijn geopend. Op 26 mei en op 26 mei 2023 zendt RTL4 voor het laatst het programma Koffietijd uit. Omdat de cijfers nogal tegenvallen. De
1: koffieverkoop.
0: De koffie, ja, die ging naar beneden. En in 2024 op 26 mei stort een deel van de parkeergarage van het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein in. Geen gewonden, maar wel een hoop schade. Dat zijn de feiten van deze week, zeg maar.
1: Nou, er komt de tweede keer de Doobies, mensen.
0: Ja, of Michael McDonald, daar is hij weer.
1: Uit het legendarische jaar 1979, mensen.
0: Zo is het. Grizzly Adams, noemen ze hem ook wel, hè?
1: Classical.
0: Schitterende plaat.

0: Afslag 11 op Veluwe FM. Afslag 11 op Veluwe FM.
1: Regen stroomt als tranen langs de ruit. Het is of de ganse hemel om je huilt. Ik voel me zo mistroostig als het weer.

0: mis je.
1: Schitterende plaat ook weer. Ja. Mis je zo van Triggerfinger?
2: Tura Luz, hè? Wiltura tribute album,
1: ja,
2: is dat.
1: Tura Lura. Ja. Ja, dat is het album inderdaad. Waar al die Wiltura liedjes op staan. Ja. Ik moet zeggen dat ik dit wel een betere versie vind dan die van Wiltura. Dat mag ik misschien niet zeggen.
2: Willen ze niet meer, dus
1: dat
2: kan
1: vond ik
2: niet
1: wel
2: veel van zeggen.
1: Nee, oké, dat is ook zo. Wat zeg je nou? Is die hier? Die is het dan nog wel?
2: Oh. Ik dacht dat het daar een tribute was, maar...
1: Nee, volgens mij Wiltura, die wil ga ik zo meteen even uitzoeken.
2: Oké, okay. Misschien ben ik wel in de war met die man van Waterborden.
1: Waterborden?
2: Ja.
1: En
2: die Wally.
1: Oké, die zou... Nou, Wiltura is er gewoon nog, inderdaad. Dus, hup, dat is een belletje.
2: Ja.
1: En wat heb jij dan? Eddie Wally zei je?
2: Eddie Wally zei altijd Waterborden. Wat weet u van Waterborden, hè?
1: Doet hij het nog? Want Wally Taxi doet het niet meer. Nee. Eddie Wally inderdaad, die is al 10 jaar dood. Ja. Dat klopt, ja.
2: Waterborden?
1: Ja. Oké. Okay. Ja, we hebben ook nog wat feitjes nog besproken in de app. En een van die dingen was dat er een serie is met, hoe heet die? Met Damon en Ben Affleck. En die of film moet ik zeggen, een politiefilm, die is zo echt dat de twee heren zijn aangeklaagd wegens smaad door politieagenten.
2: Ja, ze zeggen dat het louter op toeval berust.
1: Toeval, dus gewoon toeval, dus heeft niks met die zaak.
2: Maar als je het verhaal hoort, de plot van de film, dan denk ik, als die mensen zich erin herkennen, dan hebben die misschien ook wel iets gedaan wat niet helemaal lekker is.
1: Een klein beetje fout misschien.
2: Volgens mij
1: hè?
2: Hebben zij de geld achterover gedrukt. En ze hebben ook mensen omgelegd om dat onder het tapijt te houden. Hè?
1: Ja, dat naar verluid, hè? Naar verluid, hè? Zij is niet voor voordeel.
2: Dat is wel heel erg op mijn verhaal.
1: Ja, dat moet je niet zeggen, want dan ben je meteen vandaag. Dus, muziek?
2: Ja, Major Lazer.
1: Major Lazer, met Lean On.
2: Ja.
1: DJ Snake doet ook mee, hè? En Meu. Wie is Meu?
2: Meu.
1: Ben je een beetje Meu, joh? Allemaal Meu.

0: Ernst Jans stond in de verjaardagslijst. 78 lentes, jong, aankomende zondag.
1: 78 lentes, mensen.
0: Ja, dat is... En dat valt wel een beetje op. Dat heeft ook iets met onze leeftijd te maken. Want als je... Hè, wij zijn natuurlijk kinderen, muziekkinderen van de jaren 80. In ieder geval muziek gerelateerd. Ja. En de artiesten van toen, ja, dat zijn allemaal 70-plussers van nu, zo'n beetje. Ja. Hè? Dus, en links en rechts vallen er wat weg. Zoals vorige week hebben wij...
1: Still going strong, hè?
0: Ja,
1: rock'n'roll.
0: Helemaal waar, maar het is wel een beetje gevaarlijk. Ja. Want vorige week hebben wij namelijk Bas Westerwil ook 63 laten worden. En dat is niet gelukt.
1: Nee.
0: Ja, dat is toch vervelend.
1: Ja, zeker.
0: Vooral voor hem en zijn nabestaanden natuurlijk.
1: Ja,
0: maar,
1: voor hem is ze niet meer, dus ik kan het niet vervelend meer vinden.
0: Nee,
1: dat hadden we niet kunnen voorzien.
0: Nee, dus
1: dat
0: heb je natuurlijk nu
1: wel. Het is niet zoals die Krol.
0: Dat gaan we niet. Volgend jaar, nou, hebben we ook wel eens gedaan, maar dat is dan omdat de informatie niet helemaal correct is. Dus dat kan wel gebeuren, hè?
1: Nou, het is ook entertainment, hè?
0: Het is cabaret, mensen. Zo moet je het zien. Ja. Hè? 2 uur lang.
1: Hebben we nog wat bekende Russen? Of laten we gewoon Sting dat vertellen?
0: Nou, dit ging over Poetin, hè? Poetin natuurlijk. En W. Bush. Kijk nagaan hoe lang die man er al zit, die Poetin, hè? Meer dan 20 jaar, jongens.
1: Die gaan nog een poosje door, hoor.
0: Doe jij de wekker even zetten?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik kom zo nog even terug, hè?
0: Jazeker.
1: Voor het allerlaatste.
0: Allerlaatste plaatje.
1: Русский
0: дубана. Русский дубана.

0: Maria Lenny Kravitz.
1: Dinsdag.
0: 62.
1: Ja, dinsdag wordt hij 62. Ja. Fitte man, jongens.
0: Fitte man,
1: zeker
0: inderdaad.
1: Wel.
0: En hij is niet wanted, dead or alive, hoor.
1: Nee, dat niet. We gaan eruit, Albert.
0: Ja.
1: Jij bent er volgende week met Gert. Ja. Ik ben er die
0: Gert,
1: week daarna met jou.
0: Doe nog even wat dansplaatjes.
1: Dansplaatjes, hè? Voor Gert. Ja. En ja, mensen, straks Nederjam. Dan gaat Jacques weer het dak
0: die
1: af.
0: Die kan trouwens ook dansplaat draaien.
1: Nou,
0: hè?
1: Dat kan die ook. Maar die heeft al wat voorbereid. Dus dat gaat denk ik niet lukken. Nee. Nou, veel plezier in Italië, Albert.
0: Ja, jij in Spanje.
1: Ja, dankjewel. En we spreken elkaar binnenkort weer.
0: Jij plaveit de weg voor de grote geitenweek, hè?
1: Zeker wel. Ja hoor. De weg is geplaveid, Nico.
0: Zo is het. Ik ben benieuwd naar de verhalen.
1: Gelukkig hebben we de foto's nog.
0: Tot later.
1: Bis bald.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
4: Veluwe FM. De middag is 3 tot 4 uur.
5: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

0: En een hele goede middag. Welkom luisteraars. Welkom bij Veluwe FM. Bij Veluwe FM en het programma Nederjam tot de klok van 4 uur. Plaatjes van de jaren 60 tot en met nu. Alleen onder één voorwaarde. En dat is dat het Nederpop is. Nederlandse artiesten. Nederlandse uitvoerders. En dat mogen bij uitzondering ook wel eens Vlamingen zijn of geëmigreerde Nederlanders. Dat hebben we ook wel eens gehad, zoals Van Halen. Maar in principe is alles wat je hier hoort van Nederlandse bodem. Gaan we vandaag ook doen zo dadelijk de Nederdecennia. Dat zijn platen uit de vorige eeuw, de jaren 60 tot en met de jaren 90. En alles wat er tussenin zit, 4 op een rij. En de tweede helft van dit uur iets wat ik op tv heb gezien. En dat moet ik met je delen. Een compleet nieuw programma met prachtige Nedercovers. Dus daarover meer in de tweede helft. En natuurlijk dat allemaal geladeerd met een paar hitjes van dit moment. Zodat je in ieder geval ook bijblijft wat er op dit moment in de hitparade staat op het gebied van Nederpop. We beginnen zo met een bandje die is een beetje in de vergetelheid geraakt. Nou, dat doen we ook wat aan. Dat halen we dan gewoon weer op. Maar eerst wat seasonal greetings.
1: Nederjam met de radio. 20-7.
0: Ja, en ik ga even achter die piano zitten als je het goed vindt. En deze piano is van niemand minder dan van The Moke. The Moke, dat was een band uit Amsterdam. Ze waren vooral eind jaren nul waren ze redelijk populair. Beïnvloed enigszins door de Britpop. Dat hoor je ook wel heel duidelijk. Schitterende band. Van het debuutalbum Shoreland hoor je hier programma of het nummer This Plan.

die was je vast vergeten, hè? Hij is ook niet hoog in dit praten gestaan, maar wel fantastische nederpop. De Mook uit Amsterdam. Uit 2007, This Plan. En nadat we wat ouds hebben gedraaid, nou ja, oud 2007, dat is voor mij nog steeds relatief jong. Weer even wat een hitje van dit moment. Hier is André Hazes en Robert van Hemert.

0: Ja, lekker vrolijk deuntje. Samen uit, samen thuis. André Hazes Junior en Robert van Himmert. En ze deden het samen. Lekker zomerritje. Komt eraan op de terrasjes. Komt allemaal goed. En dit weekend wordt het lekker weer. Het kan zelfs richting de 30 graden gaan, hoor ik vandaag. Dus nou, laten we het hopen. Een heel mooi Pinksterweekend. Robert van Hemer, dus André Hazes, die hoorde hier om een klein beetje in de stemming te komen. Je weet waarschijnlijk wat er gebeurt nu. Het is 11 minuten over 3, 11,5 zelfs al. En dan gaan de gordels aan, want we gaan de tijdmachine in. De tijdmachine die ons mee terugneemt naar de jaren 60. En je geleidelijk aan weer terugbrengt naar de jaren 90. Om vervolgens in één keer weer in het heden te staan. Nou, ik begeleid je. Het komt allemaal goed. Doe die gordel aan en dan gaan we. De Nederdecennia beginnen, ja, als het mij ligt, nu.
1: Nederdecennia.
0: Oeh, dat was een grote klap. Helemaal terug naar 1968, zeg.
2: Een hit van toen.
1: Jaren 60.
2: 1968.
0: Ja, en dat doen we met de band van Robbie van Leeuwen. Hij was de Motion Sat en hij stichtte The Shocking Blue samen met Mariska Veres. Je kent natuurlijk Velus en Never Really Marry a Railroad Man. Dit is een andere.
3: Before.

0: onmiskenbare stemgeluid van Mariska Veres, helaas niet meer onder ons. Shocking Blue uit 1968. En het nummer heette Send Me a Postcard. Send Me a Postcard Now. Send Me a Postcard, darling. Send Me a Postcard Now. Ingeklemd tussen twee nederhits zitten altijd onze nederdecennia. Dit waren de jaren 60. En dus schuiven met je goedkeur op weer een decennium.
1: Nederdecennia.
0: We gaan naar de jaren 70. Tweede helft van de jaren 70. Ik heb een leuk plaatje gevonden.
2: Een hit van toen. Van we
1: alle. De jaren 70.
2: 1977.
0: Heel aparte band. Ook weer uit Den Haag. Net als Shocking Blue. Dit is Grupo Sportivo. De band van Hans van den Burg. Van Buddy Holler. Buddy Holler is a gas. Hier is BB

0: Neder decennia.
1: Ja, daar zijn we weer in de Neder decennia. We zijn er nog steeds hoor. En we gaan het volgende decennium.
2: Een hit van toen. Van we
0: alle. De jaren 80.
1: 1982. En we komen aan in 1982. Maar niet voordat ik nog even toch iets zeg over Hans van den Burg met zijn Gruppo Sportivo. Ongelooflijk creatieve band in de jaren 70. En dit was Beep Beep Love van het hele goede album Ten Mistakes. En we blijven een beetje in de vorige eeuw natuurlijk, want dat doen we in de Nederzennia. Alleen maar platen van de vorige eeuw. Denk aan Henk en Henk, Henk Temming, Henk Westbroek. Tegenwoordig gebrouilleerd, maar toen o zo populair. Getuige een van de allergrootste platen. Een plaat van meer dan 5 minuten op single, dan moet je lef hebben hoor. Dat hadden de mannen wel. Hier is Goede Doel van het gelijknamige album België. De singletrack. België!
3: Wat kan ik

0: maar heerlijk om die weer een keer helemaal te horen. Integraal, 5, bijna 6 minuten lang. Het goede doel, België. En we schreven 1982 van 18 jaar naar voren in het slotstuk vandaag van de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: En het slotstuk is, wat zeg ik, 8 jaar naar voren. Geen 18 hoor. Nee, het valt alles mee.
2: En het van toen.
1: Jaren 90.
2: 1990.
0: Met deze lekkere drums van de Amsterdamse band The Truckin' Cacks. De plaat heette met hart en ziel The Truckin' Cacks. Was eigenlijk afkomstig van een pakje biscuitjes. Ja, dan weet je dat ook weer. Dan hebben ze de naam. Ze hebben hem een beetje veranderd. De twee puntjes op de O en ik weet het allemaal niet. Ik herken het verder ook niet. Hey, ga luisteren met hart en ziel. Dus zijn The Truckin' Cacks.

0: En met de Truck and the Cakes eindigen we weer de plaatjes van de vorige eeuw, de jaren 60 tot en met de jaren 90. Je kreeg uit elk decennium weer een plaatje door. En we eindigden met deze uit Amsterdam, de Truck and the Cakes met hart en ziel. Ik ga iemand heel blij maken met de volgende plaat, want het is een heruitgebrachte plaat. Heb je dat wel vaker rondom Koningsdag, want het heeft alles te maken met de Koningsspelen. En de Kinderen voor Kinderen hebben daar ooit zo'n mooi nummer over gemaakt. En mijn jongste dochter wordt hier helemaal gek van. Want ik mag hem draaien als nederhit, jawel.
1: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spien. Nederhit.
0: Het zijn de Kinderen voor Kinderen. En hij is opnieuw uitgebracht. Hij staat zelfs weer in de hitparade. Hola, olé, olé.

0: your minds.
1: Nou zeg, hoe bijzonder is dat? Hola, olé, olé. De kinderen van kinderen, ze zijn weer terug in de hitparade. Volgens mij die plaat al nou, een jaartje of 10 oud. En elk jaar probeert hij er weer in te komen. Het is dit jaar gelukt in verband met de Koningsspelen. En natuurlijk waarschijnlijk ook een succesvolle Koningsdag in Dokkum. Ik gok ze maar een beetje, ik weet het ook niet. Als je deze klank hoort, dan weet je wat er aan de hand is. Het tweede helft van het uur is aangebroken. Tweede helft doen we altijd bijzondere platen. En dat is heel vaak live muziek. Of platen die zo goed gescoord hadden dat ze ook een bijzondere aanbeveling nodig hebben. Of in ieder geval een vermelding nodig hebben. Ik neem je weer mee terug naar Ahoy. Eind januari, 30 januari volgens mij 2026. De Golden Earring traden er nog één keer op. En we hebben een verschrikkelijk mooi nummer. The Wolf samen met Barry Hay. Riene Scherretsen, Going to the Run. Voor de laatste keer speelden ze het met elkaar.
2: Deze is voor Shorts.

0: wat een schitterende uitvoering. Going to the Run. Je hoorde The Wolf samen met Barry Hay en Rine Scherritsen. Van de Goldenering natuurlijk. Nog één keer in Ahoy. Vorig jaar. Going to the Run. En je weet het, hè? Dit is het Neder Live Blok. In het Neder Live Blok doen we altijd speciale dingen. Zo heb ik nog veel meer leuke dingen voor je. Want ik weet niet of dat je wel eens luistert of kijkt. Je kan het eigenlijk beide een beetje doen. Naar het heerlijke programma van Jan-Willem Ruimt Op. De twee mannen natuurlijk van NPO Radio 2. Jeroen Kijkerenvecht en Jan-Willem Roodbeen. Die hebben zo'n leuk programma. Het doet me een beetje denken aan de tijd dat je Matthijs gaat horen nog op de zaterdagavond had. Zij doen het op de vrijdagavond. Fantastisch artiest in de studio. En zo hadden ze vorige week, en het was heel erg leuk, aandacht voor het Eurovisie Songfestival. Nou, het is natuurlijk geen geheim. Ik ben ook een beetje gek van het Eurovisie Songfestival. En zij deden daar een cover van een van de platen die we toevallig onlangs gedraaid hebben. Maar omdat dit een nedercover is, gaan we toch nog heel even terug naar het Eurovisie Songfestival van 1998.
1: Nedercover. 19.

0: Ja, die kennen we, die hebben we onlangs nog gedraaid. Helemaal naar de Chile Romley. Hij is opnieuw gedaan door een fantastisch artiest, Boas. Hij deed Helemaal naar de afgelopen vrijdag op tv. En die wil ik je natuurlijk laten horen, want die is fantastisch.
1: Cover.
0: De in, nogmaals.
1: Nedercover.
0: Een beetje lekker rock'n'roll versie. Geniet ervan!

0: Wauw, wat is dat lekker zeg. Between Heaven and Earth, oftewel Hemel en Aarde, werd Cilla en Romley even in de mix gedaan door niemand minder dan Boas himself. Fantastische uitvoering en nou, daar hebben we echt van genoten op tv. Je krijgt er trouwens nog eentje. Ik heb nog zo'n lekkere nederkapper voor je. Wat dacht je van, eens even kijken hoor. Hebben we er nog een paar? Ja, ik heb er zeker nog. Hier komt nog een nederkapper aan. En die verwacht je misschien niet. Die is van een Ierse zanger. Nou, dan weet je het wel hè. Wie heeft het soms wel een paar keer gewonnen? Komt hij aan hoor.
1: Nedercover.
0: Je kent deze meneer toch wel, hè? Johnny Logan What's Another Year heeft er een paar keer de Eurovisie Songfestival gewonnen. Jawel. What's Another Year, daarmee stond hij op het Songfestival in 1984 en ging met de overwinning naar huis. Je krijgt zo weer een heerlijke nedercover ervan van niemand minder dan Boas opnieuw.

0: je kent het wel. En het is een hele popprogramma. Dus altijd maar hele kleine fragmentjes van een origineel. En dat was Watson Are You in 1980. Johnny Logan die kon natuurlijk niet ontbreken in dat hele leuke programma waar ik al eerder tegen je zei. Jan-Willem ruimt op. En daarin mocht Boas nog een keer een vertolking doen van zo'n knijter uit het Songfestival verleden. Dat werd dus deze van Johnny Logan. Hier is Boas Watson Are You en met recht een...
1: Nedercover.

0: Nou, tractatietje, hè? Boas, twee nummers, allebei nedercovers van...
1: Nedercover.
0: Ja, zeker nedercovers van Eurovisie Songfestival. Grootheden, dat zie je, Romley en Johnny Logan. Achtereen volgens hemel en aarde maakt die Heaven and Earth van in deze What's Another Year. Pareltjes, en dat gaan we misschien wel vaker doen. Als er wat leuks voorbij komt op dit programma, dan hoor je het hier gewoon weer die woensdag erop. Waarom ook niet, lekker actueel. Nederpop gaat gewoon door en is ook deze, ja, gewoon deze tijd, gewoon elke week is er wel iets bijzonders op de buis. En dat delen we dan graag met je in dit programma. Wat we ook altijd deden, maar is een beetje de klad ingekomen, was een De Neder 1. Dat is een plaatje uit, ja, uit het verleden.
1: Neder 1.
0: Een Neder 1 plaatje, wat de best verkochte nederpopplaat van een bepaald jaar. Ik heb hem hier van 2015 voor je. En die gaan we zo draaien, want daar waren we gebleven. We zijn ooit begonnen in 1960 en we zijn dus nu bij 2015. Zet je schrap.
2: 2015.
1: Neder 1.
0: Dit is hem dus, De Neder 1 van 2015. Kenny B. En natuurlijk die prachtige Parijs.

best verkochte plaat van 2015 was van Kenny B en Parijs. En vandaar dat hij nog even in het zonnetje kwam te staan in het tweede deel, waarin we altijd wat specials doen enzovoort. Ik kreeg wat mail de afgelopen week van drie personen. Van Petra, van Tristan en van Bert. En alle drie zeiden ze, je draait zo weinig nederhits. Nou, daar gaan we dan even wat aan doen voor jullie. Want inderdaad, al die oude meuk van het Songfestival. Misschien is het wel even tijd voor een nederhit. Hier is Fedde Le Grand en er komt zo nog veel meer aan. Hier is One Two Step.

0: Even een goedmaakplaatje, een one-two-step, verder Lagrange, omdat we toch volgens vaste luisteraars. En bedankt dat jullie me daarop attenderen. Iets te weinig aan nederhits, dus plaatjes van dit moment doen. En dat is ook niet goed, dat moeten we ook niet doen. En we moeten daar een beetje voorzichtig mee omgaan, dat vind ik helemaal. En dus sluiten we dadelijk ook weer af met een heerlijke nederpopplaatje. En dat gaan we doen. En dat wordt wel een Engelstalige, want we hebben alweer genoeg Nederlandstalig gedaan. Dus dat komt Rona ook aan. Hey, we gaan afronden en de eindtune komt eraan.
1: Nederjam.

0: Ja, maar dat was hem weer een Nederjam. Het vliegt natuurlijk voorbij. We doen altijd die Nederrecennia ingepakt als een sandwich tussen twee Nederhits. In het eerste half uur en tweede half uur doen we iets speciaals. Deze keer Pareltjes van Jan-Willem Ruimtop. Een fantastisch nieuw programma op volgens mij vrijdagavond op een van de publieke zenders. Ga er zeker naar kijken, want daar zitten de beste nederpopartiesten van dit moment. En ze spelen hun hits, maar ze spelen ook oude hits in een nieuwe bewerking. Het is echt de moeite waard. Ik liet je kennis maken met Boas, die twee nummers voor ons speelde, dan wel hier gedraaid. Hij was hij niet zelf. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je nog een leuke tweede helft van de week hebt. Het wordt een fantastisch Pinksterweekend. Ga er wat leuks doen. Ga lekker in de zon. En geniet van die vitamine D. Want je krijgt meer dan genoeg. Ik heb nog een heerlijke nederrit voor je. Die is de nieuwste van Douwe Bob. Die heet Welcome to Outcast Town. Daarmee eindigen we. Ik bedank je voor het luisteren. En we spreken elkaar volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Tot dan.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spingen. Nederjam.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Hey, monteur in de ondergrondse infra. Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotillavloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Grijshoort en Heteren is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
10: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
11: Dit is het nieuws uit de regio.
12: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort is woensdagochtend een ongeval gebeurd waarbij een vrachtwagen betrokken raakte. Door het incident was 1 rijstrook afgesloten. Dat leidde tot verkeershinder in de richting van Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken ontstond een file. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om bergingswerkzaamheden uit te voeren en de weg zo snel mogelijk vrij te maken. Ook zijn hulpdiensten ingezet om het incident af te handelen. Verkeer werd geadviseerd om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. De gemeente Harderwijk start een juridische procedure om de sluiting van het asielzoekerscentrum, de AZC, aan de Graaf Ottolaan af te dwingen. Aanleiding is het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, kortweg COA, om de opvanglocatie niet te sluiten per 1 juni dit jaar, terwijl hierover eerder een bestuursovereenkomst was afgesloten. Volgens het college was afgesproken dat het AZC na precies 10 jaar zou sluiten. Het college spreekt van grote teleurstelling over het besluit van het COA dat 2 weken voor het aflopen van de overeenkomst bekend werd gemaakt. De gemeente wil daarom de juridische mogelijkheden benutten en handhaving in gang zetten. En tot slot, Gezond Veluwe organiseert 2 leersessies over samenredzame gemeenschappen. Tijdens de bijeenkomsten staat centraal hoe inwoners, organisaties en overheden gezamenlijk kunnen werken aan sterke buurten en de verschuiving van zorg naar welzijn kunnen versterken. De eerste sessie vindt plaats op maandag 1 juni van 9:30 tot 1 uur in het gemeentehuis van Elburg. De tweede sessie is op dinsdag 7 juli van 12:30 tot 15:30 in het gemeentehuis van Ermelo. Beide bijeenkomsten zijn inclusief een lunch. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
13: Dit is Veluwe FM.
14: De omroep van de Noordwest Veluwe.
13: Dit is Veluwe FM.
14: De omroep van de Noordwest Veluwe.
15: Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel uur lang.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer, in het oosten nog een enkele bui, verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 70 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort Vathorst 10 minuten. De A28 Amersfoort richting Utrecht voor Utrecht 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 1 kwartier. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat 80 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Harderwijk een kwartier oponthoud. De A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht een kwartier. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopert Grijshoort en Heteren een kwartier vertraging. Voor Ravenstein ook een kwartier. De N325 Arnhem richting Nijmegen tussen Knoopert Velperbroek en Westervoort een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Het gaat om een man van 18 uit Hillegom en een 21-jarige verdachte uit de Haarlemmermeer. Volgens de politie zou de mannen op 10 april een echtpaar uit Putten hebben opgelicht door zich voor te doen als bankmedewerker. Het slachtoffer werd telefonisch benaderd met het verhaal dat er een briefje met hun adres was gevonden en dat het mogelijk gevaarlijk kon zijn. Daarna werd gevraagd om bankpassen en sieraden klaar te leggen die later op die dag zouden worden opgehaald. Binnen een half uur kwam een persoon aan de deur om de spullen mee te nemen. Na melding door het echtpaar startte de politie een onderzoek. Op basis van buurtonderzoek en camerabeelden konden de verdachten worden opgespoord. De oprit naar de A1 bij Hoevelaken blijft naar verwachting tot eind deze maand afgesloten voor verkeer. Het wegdeel werd half april gesloten nadat vorstschade een gat in het wegdek veroorzaakte. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie onveilig en wordt de reparatie uitgesteld om deze te combineren met andere werkzaamheden. Rijkswaterstaat geeft aan dat er momenteel meer onderhoud nodig is dan direct kan worden uitgevoerd. Ook kampt de dienst met een financieel tekort van zo'n 20,5 miljoen euro voor het onderhoud van het Nederlandse wegennet. Tijdens de afgelopen winter zijn op meerdere snelwegen scheuren en gaten ontstaan door vorst. En tot slot, Ermelo moet de eerste gemeente worden die een voldoende scoort op het gebied van toegankelijke openbare toiletten. Dat zegt de ouderenbond ANBO-PCOB, die zich inzet voor een betere spreiding en toegankelijkheid van toiletten in de openbare ruimte. Dat meldt het Ermelo's Weekblad. Volgens ANBO-PCOB is bij een eerdere meting in vergelijkbare gemeenten nog geen voldoende gehaald. De organisatie wil dat in Ermelo op termijn minimaal om de 300 meter een openbaar toegankelijk toilet beschikbaar is, zichtbaar gemaakt met een herkenbare sticker. Op langere termijn wordt zelfs gestreefd naar een afstand van 100 meter tussen toiletten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muidenberg, 10 minuten vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Amersfoort-Vathorst en Harderwijk, 20 minuten. A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit en Dolder en Utrecht, 10 minuten. A50 Arnhem richting Os, voor Heteren, 5 minuten vertraging, voor Ravenstein, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Kees. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

stinkend trek. Toch was daar niets meer dan haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw.

0: de kant van de weg.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Ermelo moet de eerste gemeente worden die een voldoende scoort op het gebied van toegankelijke openbare toiletten. Dat zegt de ouderenbond ANBO-PCOB, die zich inzet voor een betere spreiding en toegankelijkheid van toiletten in de openbare ruimte. Dat meldt het Ermelo's Weekblad. Volgens ANBO-PCOB is bij een eerdere meting in vergelijkbare gemeenten nog geen voldoende gehaald. De organisatie wil dat in Ermelo op termijn minimaal om de 300 meter een openbaar toegankelijk toilet beschikbaar is, zichtbaar gemaakt met een herkenbare sticker. Op langere termijn wordt zelfs gestreefd naar een afstand van 100 meter tussen toiletten. De oprit naar de A1 bij Hoevelaken blijft naar verwachting tot eind deze maand afgesloten voor verkeer. Het wegdeel werd half april gesloten nadat vorstschade een gat in het wegdek veroorzaakte. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie onveilig en wordt de reparatie uitgesteld om deze te combineren met andere werkzaamheden. Rijkswaterstaat geeft aan dat er momenteel meer onderhoud nodig is dan direct kan worden uitgevoerd. Ook kampt de dienst met een financieel tekort van zo'n 20,5 miljoen euro voor het onderhoud van het Nederlandse wegennet. Tijdens de afgelopen winter zijn op meerdere snelwegen scheuren en gaten ontstaan door vorst. En tot slot, Gezond Veluwe organiseert twee leersessies over samen redzame gemeenschappen. Tijdens de bijeenkomsten staat centraal hoe inwoners, organisaties en overheden gezamenlijk kunnen werken aan sterke buurten en de verschuiving van zorg naar welzijn kunnen versterken. De eerste sessie vindt plaats op maandag 1 juni van 9:30 tot 1 uur in het gemeentehuis van Elburg. De tweede sessie is op dinsdag 7 juli van 9:30 tot 4:30 in het gemeentehuis van Ermelo. Beide bijeenkomsten zijn inclusief een lunch. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
3: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Dig.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van Flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
2: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
1: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
3: De glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield. Een reisinformatie wordt en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
1: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. Drie talenten uit de JO13-1 van VVOG Harderwijk maken volgend seizoen de overstap naar Go Ahead Eagles. Het gaat om Mason, Josh en Jaden, die hun stageperiode bij de BVO succesvol hebben afgerond. Volgens VVOG Harderwijk laat de overstap zien dat de jeugdopleiding van de club structureel spelers aflevert die de interesse wekken van betaald voetbalorganisaties. De afgelopen jaren hebben meerdere jeugdspelers binnen verschillende leeftijdscategorieën een stage bij profclubs weten te behalen. Op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort is woensdagochtend een ongeval gebeurd waarbij een vrachtwagen betrokken raakte. Door het incident was één rijstrook afgesloten. Dat leidde tot verkeershinder in de richting van Amersfoort. Tussen Stradnulde en knooppunt Hoevelaken ontstond een file. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om bergingswerkzaamheden uit te voeren en de weg zo snel mogelijk vrij te maken. Ook zijn hulpdiensten ingezet om het incident af te handelen. Verkeer werd geadviseerd om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En tot slot, de politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude. Het gaat om een man van 18 uit Hillegom en een 21-jarige verdachte uit de Haarlemmermeer. Volgens de politie zou de mannen op 10 april een echtpaar uit Putten hebben opgelicht door zich voor te doen als bankmedewerker. Het slachtoffer werd telefonisch benaderd met het verhaal dat er een briefje met hun adres was gevonden en dat het mogelijk gevaarlijk kon zijn. Daarna werd gevraagd om bankpas en sieraden klaar te leggen die later op die dag zouden worden opgehaald. Binnen een half uur kwam een persoon aan de deur om de spullen mee te nemen. Na melding door het echtpaar startte de politie een onderzoek. Op basis van buurtonderzoek en camerabeelden konden de verdachten worden opgespoord. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
6: FM. 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
2: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
1: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers 2 vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Op de Gooiseweg in Zeewolde heeft woensdagochtend een ongeval met letsel plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn er op grootschalig uitgerukt om assistentie te verlenen. De melding kwam rond 10:45 binnen bij de alarmcentrale. Meerdere eenheden zijn daarop naar de locatie gestuurd om hulp te bieden en de situatie af te handelen. Over de toedracht van het ongeval en de ernst van het letsel is momenteel nog niets bekend. Ziekenhuis in Jansdal heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 7,2 miljoen euro. Daarmee herstelt de organisatie van het verlies in 2024 en wordt de financiële positie verder versterkt. De groei is volgens het ziekenhuis vooral te danken aan de toename van het aantal patiënten, scherpere kostenbeheersing en beter inzicht in de financiële ruimte per afdeling. Door strakkere sturing bleef Sint-Jansdal financieel in control en werden afspraken met financiers ruimschoots nagekomen. En tot slot, de gemeente Harderwijk start een juridische procedure om de sluiting van het asielzoekerscentrum, het AZC, aan de Graaf Ottolaan af te dwingen. Aanleiding is het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, kortweg COA, om de opvanglocatie niet te sluiten per 1 juni dit jaar, terwijl hierover eerder een bestuursovereenkomst was afgesloten. Volgens het college was afgesproken dat het AZC na precies 10 jaar zou sluiten. Het college spreekt van grote teleurstelling over het besluit van het COA dat 2 weken voor het aflopen van de overeenkomst bekend werd gemaakt. De gemeente wil daarom de juridische mogelijkheden benutten en handhaving in gang zetten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
5: FM. 24 uur per dag. Het groene hart van je.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
2: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
1: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Gezond Veluwe organiseert 2 leersessies over samen redzame gemeenschappen. Tijdens de bijeenkomsten staat centraal hoe inwoners, organisaties en overheden gezamenlijk kunnen werken aan sterke buurten en de verschuiving van zorg naar welzijn kunnen versterken. De eerste sessie vindt plaats op maandag 1 juni van 9:30 tot 1 uur in het gemeentehuis van Elburg. De tweede sessie is op dinsdag 7 juli van 9:30 tot 4:30 in het gemeentehuis van Ermelo. Beide bijeenkomsten zijn inclusief een lunch. De oprit naar de A1 bij Hoevelaken blijft naar verwachting tot eind deze maand afgesloten voor verkeer. Het wegdeel werd half april gesloten nadat vorstschade een gat in het wegdek veroorzaakte. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie onveilig en wordt de reparatie uitgesteld om deze te combineren met andere werkzaamheden. Rijkswaterstaat geeft aan dat er momenteel meer onderhoud nodig is dan direct kan worden uitgevoerd. Ook kampt de dienst met een financieel tekort van zo'n 20,5 miljoen euro voor het onderhoud van het Nederlandse wegennet. Tijdens de afgelopen winter zijn op meerdere snelwegen scheuren en gaten ontstaan door vorst. En tot slot, Ermelo moet de eerste gemeente worden die een voldoende scoort op het gebied van toegankelijke openbare toiletten. Dat zegt de ouderenbond ANBO-PCOB, die zich inzet voor een betere spreiding en toegankelijkheid van toiletten in de openbare ruimte. Dat meldt het Ermeloos Weekblad. Volgens ANBO-PCOB is bij een eerdere meting in vergelijkbare gemeenten nog geen voldoende gehaald. De organisatie wil dat in Ermelo op termijn minimaal om de 300 meter een openbaar toegankelijk toilet beschikbaar is, zichtbaar gemaakt met een herkenbare sticker. Op langere termijn wordt zelfs gestreefd.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
6: Leuk dat je luistert.
7: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
8: Samenstelling en techniek. Bob Voorn.

0: in eng.
1: Yeah.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Bas Eickhout is de langst zittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
1: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou mee, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn bijna 8000 extra opvangplekken nodig tegen het einde van de zomer om de situatie in de asielopvang weer onder controle te krijgen. Dat zegt bestuursvoorzitter Joeri Kapteins van het COA in Nieuwzuur. Hij hoopt dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang gelijk over heel het land wordt verdeeld. Er lopen volgens de bestuursvoorzitter van het COA ook gesprekken met veel gemeenten over nieuwe opvanglocaties. En dat biedt volgens hem perspectief. De gemeente Stadskanaal is bereid om de mensen op te vangen die vannacht dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van burgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen mensen ook al buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Hij maakt bekend na 17 jaar uit het Europees parlement te stappen omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van De Groene en Eickhout vicevoorzitter. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroege zeezender, biedt op de website verontschuldiging aan. De 77-jarige koning Charles was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer vannacht droog bij minimaal een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, maar later op de dag breekt de zon steeds meer door. Het wordt in de middag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: I've never been closer.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Op de Gooiseweg in Zeewolde heeft woensdagochtend een ongeval met letsel plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn erop grootschalig uitgerukt om assistentie te verlenen. De melding kwam rond 10:45 binnen bij de alarmcentrale. Meerdere eenheden zijn daarop naar de locatie gestuurd om hulp te bieden en de situatie af te handelen. Over de toedracht van het ongeval en de ernst van het letsel is momenteel nog niets bekend. De gemeente Harderwijk start een juridische procedure om de sluiting van het asielzoekerscentrum, het AZC, aan de Graaf Ottolaan af te dwingen. Aanleiding is het besluit van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, kortweg COA, om de opvanglocatie niet te sluiten per 1 juni dit jaar, terwijl hierover eerder een bestuursovereenkomst was afgesloten. Volgens het college was afgesproken dat het AZC na precies 10 jaar zou sluiten. Het college spreekt van grote teleurstelling over het besluit van het COA dat 2 weken voor het aflopen van de overeenkomst bekend werd gemaakt. De gemeente wil daarom de juridische mogelijkheden benutten en handhaving in gang zetten. En tot slot, de oprit naar de A1 bij Hoevelaken blijft naar verwachting tot eind deze maand afgesloten voor verkeer. Het wegdeel werd half april gesloten nadat vorstschade een gat in het wegdek veroorzaakte. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie onveilig en wordt de reparatie uitgesteld om deze te combineren met andere werkzaamheden. Rijkswaterstaat geeft aan dat er momenteel meer onderhoud nodig is dan direct kan worden uitgevoerd. Ook kampt de dienst met een financieel tekort van zo'n 20,5 miljoen euro voor het onderhoud van het Nederlandse wegennet. Tijdens de afgelopen winter zijn op meerdere snelwegen scheuren en gaten ontstaan door vorst. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
2: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was 1/3 van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zege. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.